Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buijs.

0: Een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan. En dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jetten noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd.

Come on, girl.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jetten noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond. En ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil 5 miljard dollar aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Het zijn er 2000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorold Megens met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
1: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
0: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
2: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
3: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
4: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
0: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een hele lange file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam door een ongeluk bij Roelof Arendsveen. Meerdere rijstroken zijn dicht. Vanuit Den Haag kun je beter omrijden via Wassenaar richting Amsterdam over de N44 en de A44. Op de N44 is het al wel wat drukker. Van Den Haag naar Wassenaar heb je bij Wassenaar 10 minuten oponthoud. En verderop sta je bij de afrit Noordwijkerhout richting Amsterdam ook bijna 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: door Almegens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
1: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
2: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
0: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daarvan af te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
3: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
0: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land leveren de meeste files 5 à 10 minuten vertraging op. De A4 naar Amsterdam is weer vrij na een ongeluk. Maar tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp heb je nog wel een kwartier vertraging. Het is ook nog druk op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Wassenaar en Kaagdorp. Ook daar heb je nog een kwartier tijdverlies. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De vertraging is daar bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is woensdag 13 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de start van de eindexamens. 1000 goudstaven die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn kwijtgeraakt. En een flinke ravage op de Dillenburg-singel in Vlaardingen na een aanrijding met een lantaarnpaal.

0: Dit is 2.
1: Voor duizenden middelbare scholieren zijn de centrale examens begonnen. Het is een periode die voor veel leerlingen stress en spanning oplevert. Op het Groen van Prinsen Lyceum in Vlaardingen komt er dit jaar nog een grote extra uitdaging bij. Terwijl de examens plaatsvinden, wordt namelijk het schoolgebouw verbouwd. Nou, hoe dat precies verder in zijn werk gaat, hoor je in de reportage van onze verslaggever Anne Stokhoff.
2: Welk examen heb je net gemaakt?
3: Ik heb geschiedenis VWO heb ik gemaakt.
2: En hoe ging het?
3: Het was op zich te doen. Er waren veel vragen die waren wel minder bij de historische contexten. Vooral aan het einde, maar het was op zich wel te doen.
2: Welke voorbereidingen heeft de school getroffen om de examens klaar te maken? Natuurlijk ook met de verbouwing die nu hier aan de hand is.
4: Ja, nou, MAVO maakt het gewoon zoals vertrouwd in de gymzaal. Dat zie je hier. Het staat al klaar. VWO maakt het in klaslokalen. Vinden de leerlingen eigenlijk best wel heel prettig, want het is lekker vertrouwd. En HAVO maakt het op een externe locatie.
2: En hoe voelen de leerlingen zich? Zijn ze heel erg gespannen? Of?
4: Ja, je merkt dat ze de eerste examens altijd best wel gespannen zijn. Dus wij proberen het ook die spanning een beetje weg te nemen. We hebben best wel veel examentrainingen, inloopmomenten gehad. Coaches benaderen hun leerlingen nog een keer, de coachleerlingen. En we proberen met z'n allen die spanning een beetje weg te nemen.
2: Ja. Was je heel erg gestrest?
3: Ja, dus natuurlijk mijn eerste examen, gewoon ooit. Natuurlijk, het zit in het laatste jaar zit je. En het is je eerste toets. Ik heb natuurlijk al zo'n TTO-examen gemaakt. Maar nu is het voor het echt soort van. Dus dit was wel spannend, maar het kon spannender.
2: En hoe kijk je naar de komende tijd? Het is nog 2 weken volgens mij dat je nu examens hebt. Hoe ga je erin?
3: Nou kijk, dit is een beetje. De eerste is natuurlijk het lastigst. Maar morgen heb je Nederlands en wiskunde B heb ik. Dus het is dan, dat zijn de 2 belangrijkste vakken. En als je die soort van verknalt, dan kan je heel goed leren voor de andere vakken, maar daar heb je niks aan. Dus morgen en overmorgen zijn wel de belangrijkste dagen.
2: En wat hoopt de school te bereiken qua slagingspercentage dit jaar?
4: We hopen natuurlijk altijd op 100%. En de realiteit is dat dat meestal niet lukt. Maar we proberen altijd zo hoog mogelijk, net als elke andere school. Daar is geen verschil in.
2: Is er nog een boodschap dat je de leerlingen deze tijd nog even wil geven, een goede boodschap?
4: Nou, wat wij steeds tegen ze zeggen, we hebben hier jaren naartoe gewerkt. En het is echt niet zo dat je nu ineens overvallen wordt door de stof. Dit hebben we de afgelopen jaren uitgebreid met jullie doorgenomen. Dus je kan dit.
2: En dan na de examens, heb je iets leuks gepland om het allemaal te vieren als je het hebt gehaald?
3: Ja, zeker. Ik ga met vrienden, 1 juni ga ik dan op vakantie naar Valencia.
2: Oh, leuk.
3: En daarna natuurlijk heb je gewoon vrij, dus dan doe ik vast ook heel veel leuke dingen. Met feestjes en de uitreiking van mijn diploma als ik het haal.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen. Vandaag opnieuw een regenachtige dag. Temperaturen niet hoger dan 11 graden in de ochtend. Vanmiddag klimt de temperatuur nauwelijks naar een graad of 12. De zon die doet echt zijn best om af en toe zich even te laten zien. Maar regenachtig, dat is het voornamelijk vandaag.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 2.
2: Vier auto's en een vrachtwagen zijn dinsdagochtend betrokken geraakt bij een ongeluk, zo meldt Rijnmond. Het ongeluk gebeurde in de Keteltunnel. In de richting van Den Haag waren 2 rijstroken afgesloten. Ook op de omliggende wegen stonden er flinke files. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 in de ochtend in de Keteltunnel in de richting van Den Haag. 1 van de 4 personenauto's stond daardoor achterstevoren op de weg. De politie laat aan Rijnmond weten dat een aantal mensen gewond is geraakt en is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar de verwondingen leken mee te vallen. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Rijkswaterstaat adviseerde het overige verkeer om te rijden via de A13. Vrij snel na het ongeluk werd de weg schoongeveegd en rond 10:00 is de weg weer vrijgegeven. En op het dak van een woning aan de Amalia van Solmslaan in Vlaardingen is maandagavond brand uitgebroken. Dit gebeurde na werkzaamheden op het dak. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en schaalde op naar middelbrand na de inzet van beide blusvoertuigen. Op het dak werden sloopwerkzaamheden uitgevoerd om de brandhaard goed te bereiken. Na enige tijd was het vuur gedoofd. Enkele aanwezigen in het ondergelegen café moesten tijdens de inzet van de brandweer buiten even wachten.

0: is 2. Bijna 1000 goudstaven lagen precies 86 jaar geleden op de bodem van een rivier bij Vlaardingen. Britten probeerden de Nederlandse goudvoorraad veilig te stellen, maar voeren over een mijn. 3 Britse opvarenden zijn begraven in Vlaardingen. En door een stom toeval heeft het stadsarchief van Vlaardingen nu nieuwe documenten in de collectie over het baggergoud. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
1: 10 mei, de Duitsers die vallen Nederland binnen. Al op 11 mei 1940 lopen hier gewoon Britse commando's dus rond. Maar ze zien ook direct in dat ze de Nederlandse goudvoorraad in Rotterdam, dat ze die veilig moeten stellen voor de Duitsers. Ze laden 937 goudstaven aan boord. En ze besluiten, we moeten nu direct naar Londen varen om te voorkomen dat de Duitsers die goudvoorraad kunnen inpikken.
2: Maar op 11 mei 1940, precies 86 jaar geleden, haalt loodsboot 19 Engeland niet. Bij Vlaardingen vaart de boot over een magnetische mijn van de Duitsers en de bijna 1000 goudstaven zinken naar de bodem. Ruim 800 daarvan worden nog tijdens de oorlog opgevist door de Duitsers. De rest wordt na de oorlog teruggevonden. Al schijnt er nog 1 goudstaaf vermist te zijn. De 3 Engelse opvarenden van de boot worden begraven op begraafplaats Emmaus in Vlaardingen. Ze liggen begraven naast de geuzen die op 13 maart 1941 vermoord werden op de Waalsdorpervlakte.
3: Dat is dus 86 jaar geleden. 13 maart dit jaar ga jij naar de herdenking van de geuzen op begraafplaats Emmaus. En wat gebeurt jou dan?
1: Ja, ik hoorde opeens 2 mannen Engels met elkaar praten. En dus ik dacht van ja, wat doen zij hier? Dus ik ben er naartoe gelopen. En ik heb even met ze gesproken en het bleek dat de oudste van de tweetal was een kleinzoon van de Britse commandant van dat schip. En hij was ook vernoemd naar zijn omgekomen opa. En ze waren dus speciaal voor de 13e maart naar Vlaardingen gegaan. Ook omdat ze wisten dat bij de herdenking, bij de geuzengraven, dat ook altijd de Britse vlag gehezen wordt. En dat wordt ook gedaan voor die 3 Britse oorlogsslachtoffers.
2: Daar raakt Teunissen dus aan de praat met James Alexander Corey Hill, de kleinzoon van de Engelse commandant die vernoemd is naar zijn opa. Hill vertelt dat hij nog documenten heeft die hij goed wilt achterlaten. En hij besluit de documenten naar het stadsarchief Vlaardingen te sturen.
1: Hij had het per post opgestuurd, dus ik maakte de envelop open. Maar er zaten niet alleen documenten in en foto's, maar ook een, ja, wat je noemt een dog tag, een identiteitsteken dat om de nek heeft gehangen van die Britse commander. Zo konden ze hem ook identificeren. En de burgemeester Vlaardingen had toen besloten om het nog in de oorlog via het Rode Kruis naar de weduwe toe te sturen, zodat ze nog iets tastbaars had van haar man. Ja. En ja, dat hebben wij nu ook in het stadsarchief. Heel bijzonder.
2: Naast de dogtag worden ook brieven en foto's verstuurd aan het stadsarchief. Dit alles kreeg de vrouw van James Alexander Corey Hill nog in 1940 met de post toegestuurd nadat haar man was overleden.
1: Die 3 Britten werden met alle EK's ook begraven. De Duitsers hadden nog een marinecommandant gestuurd. Ze hadden nog bloemen nog geregeld. Ze hadden ook een hakenkruisvlag nog aangerukt voor bij de begrafenis. Maar goed, er was ook nog een vertegenwoordiger van de Verenigde Staten. Dit vertelt weer een nieuw stukje van het verhaal. Bijvoorbeeld de burgemeester van Vlaardingen, die vertelt ook in een brief wat er precies is gebeurd. Maar ook hoe de plechtigheid is verlopen, wie erbij aanwezig waren. En het is weer waardevolle informatie voor het verhaal.

0: Dit uur van 2 Actueel.
1: Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de heropening van de vernieuwde brasserie bij Frankenland. Een flinke ravage op de Dillenburg-singel nadat een taxi tegen een lantaarnpaal aanreed. En je hoort alles over archeologisch erf Massamuda.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
1: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
0: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
2: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
0: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken een paar minuten vertraging, maar op de A20 staat het helemaal vast. Van Hoek van Holland naar Gouda, want bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De rijbaan is dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A16, de A4 en dan over de A12 naar Gouda. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel elk moment vrij te geven. De andere kant op, naar Hoek van Holland, heb je tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel ook een kwartiertijdverlies. Op de N11 is het heel druk. Van Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12 kost je 20 minuten extra daar. En op de A4 naar Amsterdam heb je ruim 20 minuten op onthoud voor knooppunt De Hoek. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is woensdag 13 mei. Je luistert nog steeds naar 295.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over de heropening van de vernieuwde brasserie bij Frankenland. Een flinke ravage op de Dillenburg-singel nadat een taxi tegen een lantaarnpaal aanreed. En je hoort alles over archeologisch erf Massamuda.

0: 2.
1: Bakken met nieuwe en schone grond worden in de Broekpolder gestort. Het heeft allemaal te maken met de grond die is vervuild in het Vlaardingse natuurgebied. Een grote operatie is bezig om de met havenslip vervuilde grond te verwijderen en schone grond terug te brengen. Maar tussen al dit geweld blijft archeologisch erf Massamuda overeind. Elke zondag is het mogelijk om er het leven van honderden en zelfs duizenden jaren geleden te ervaren. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Nou, we hebben hier elke zondag hebben een openstelling voor het publiek. En dat betekent dat alle bezoekers op zondag van 12 tot 4 hier zo langs kunnen komen.
3: Elke zondag geven vrijwilligers rondleidingen over het archeologische erf Massamuda in de Broekpolder. Rondom het terrein wordt druk gesaneerd, vervuilde grond wordt afgegraven en dat zorgt voor een kaal terrein met hekken. Maar daartussen blijft Massamuda in stand. Het is een van de plekken die niet wordt aangepakt. Op het terrein stappen bezoekers in een soort tijdcapsule.
2: We hebben op dit moment bij het archeologisch erf hier zo twee locaties. We hebben hier zo het Vlaarding Cultuurhuis vanuit de steentijd. En dan hebben we ook nog een middeleeuwse locatie waar twee middeleeuwse huizen staan. Uit Spijkenisse en uit Rotterdam. En dat zijn op dit moment de twee punten die we hebben.
4: Ik vind het mooi wat ze hier zo hebben opgebouwd met vrijwilligers. En ook dat je echt kan zien hoe ze het vroeger hebben gedaan. En mooi om te zien dat ze er zoveel tijd in steken. Om ook weer mijn kinderen weer wat mee te geven.
2: We zijn niet echt een themapark. We zijn echt een archeologisch erf waarin we dat laten zien. Maar de bezoekers die gaan daarin twee kanten op. Er zijn mensen die komen hier bewust naartoe omdat ze ervan hebben gehoord. Of het al eerder hebben gezien. Bijvoorbeeld kinderen die er met school zijn geweest. Die dan met hun ouders langskomen. En je hebt ook mensen uit Vlaardingen en Schiedam en de regio. Die er nog nooit van hebben gehoord. Er toevallig langslopen. En dan zich verwonderen over wat een prachtig stukje we hier zo kunnen laten zien.
4: Nou, ik ben hier al meerdere malen geweest. We lopen af en toe inderdaad hier door de Broekpolder. En dan op zondag kan je dan even naar binnen lopen om te kijken hoe het hier gaat.
2: Nou, we hebben hier zo nu twee locaties. Daar komen dus de IJzertijd en Romeinse tijd komen erbij in een totaalbeeld. En dat betekent dat het park vergroot wordt. De locatie wordt echt een stuk groter. We werken met alleen vrijwilligers. Dus dat betekent ook dat we ook vrijwilligers nodig hebben. En er zijn vrijwilligers die komen één dag in de week of meerdere dagen. Maar we hebben ook mensen die komen eens per paar weken. Want er zal veel moeten gebeuren wil we dit stuk mooi blijven onderhouden. En we doen dat graag op basis van archeologisch correcte stukken. Dus het huis zoals hier ook achter is echt archeologisch correct. Dus dat is wel wat werk, gelukkig.
4: En meneer wist er veel over te vertellen. En ook mooi om te zien dat ze dus nog verder aan het uitbreiden zijn. Dus ik denk dat het wel een aanwinst is hiervoor in de regio.
2: Nou, we zijn een zelfstandige stichting, dus we hebben ons eigen stukje beheer daarin. We hebben geen standaard subsidie van de gemeente. Op het moment dat wij een groot project indienen, kunnen we natuurlijk wel subsidie aanvragen. Maar voor de rest doen we het echt financieel onafhankelijk. Dus mogelijkheid tot donatie hier zo. En op het moment dat schoolklassen langskomen, dan laten we de kinderen graag ervaren hoe het verleden eraan toe ging. Op dit moment wordt een stuk van de Broekpolder gesaneerd. En dat houdt in dat er een schone leeflaag grond op komt. En daarin komt in de toekomst wordt het terrein van Massamuda uitgebreid. Er komt ook bijvoorbeeld de Romeinse tijd en de IJzertijd komen erbij. Met een prachtige kreek en echt een totaalbeeld van hoe de mensen van 5000 jaar geleden tot aan 1000 jaar geleden in deze regio van Nederland hebben geleefd. Nou, we hebben goed contact met de gemeente over de sanering. En dat betekent dat er inderdaad er moet veilig gewerkt worden. Dat betekent dus inderdaad dat stuk afgesloten is, zodat mensen daar veilig kunnen werken. En dat is een tijdelijke oplossing om daarna weer een prachtig stuk Broekpolder te hebben.
3: Vanwege werkzaamheden is het Klokbekerpad tijdelijk gesloten, wat voor oponthoud kan zorgen voor de mensen die er langs willen.
2: Ja, we merken wel dat de mensen nieuwe paden aan het zoeken zijn om naar bijvoorbeeld andere delen van de Broekpolder te gaan. En dat heeft met de aanvoerroute van de grond te maken. Maar nog steeds zijn wij met allebei de locaties dat de mensen ons weten te vinden. En ook schoolklassen komen hier gelukkig veel naartoe van verschillende leeftijden. Zodat we echt kunnen laten zien wat voor prachtige stukken we in deze regio hebben gehad. En nu dus hebben laten zien.
4: Ik heb daar verder persoonlijk geen last van gehad tot nu toe. Dan pak ik een ander pad.
5: Okay, dus voor jou is het geen probleem?
4: Nee, voor mij is het geen probleem.
2: Ik denk dat het hele stuk van de Broekpolder heel mooi toegankelijk zal worden. Het is nu een tijdelijke hinder die dat oplevert. Maar het hele stuk van de Broekpolder wordt waarschijnlijk daarin weer veel mooier en veel beter bereikbaar.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, vandaag opnieuw een regenachtige dag. Temperaturen niet hoger dan 11 graden in de ochtend. Vanmiddag klimt de temperatuur nauwelijks naar een graad of 12. De zon die doet echt zijn best om af en toe zich even te laten zien. Maar regenachtig, dat is het voornamelijk vandaag.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Een taxi heeft maandagmiddag rond 4 uur een lantaarnpaal uit de grond gereden aan de Dillenburgsingel in Vlaardingen. In de auto zaten naast de chauffeur nog 3 inzittenden. De politie en een rapid responder van de ambulancedienst kwamen ter plaatse om de betrokkenen te controleren. De taxi raakte flink beschadigd door de klap. De nummerplaat lag van de auto af en de bumper hing deels los. Ook de lantaarnpaal raakte zwaar beschadigd. Die is volledig uit de grond gereden en aan de onderkant verbogen, waardoor het nu lijkt op een grote inbussleutel. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Ook is onduidelijk hoe het gaat met de chauffeur en de andere inzittenden. Foto's van het incident en de ravage op straat vind je op onze website ditis2.nl.

0: Frankeland heeft de heropening van een brasserie gevierd met drankjes, hapjes en muziek. De brasserie van zorglocatie in Schiedam heeft een compleet nieuwe look gekregen. De heropening vond plaats op maandag 11 mei. Veel bewoners genoten van de heropening en kunnen de nieuwe brasserie erg waarderen. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Tigo Brobbel.
1: Ja, wij vieren nu dat een heropening van onze brasserie. De brasserie is helemaal vernieuwd, opgeknapt. En ja, we zijn er heel blij mee. Brasserie is voor ons een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening aan de ouderen.
2: Het ziet er echt schitterend uit. Ik had niet verwacht dat het zo mooi zou zijn gerenoveerd. Het is echt uniek. Uniek. Ik heb nog nooit echt zo'n mooi, mooie zaal gezien bij geen ene andere tehuis. Zo apart. Zo.
3: En het is zo vernieuwd dat er heel veel meer ruimte is gecreëerd voor de mensen die dus hier allemaal komen eten, waarschijnlijk ook nog. En dan de gezelligheid hier, dat is helemaal geweldig wat er nu gecreëerd is inmiddels. Hè?
4: Nou, ik vind eerlijk gezegd, ik vind het prachtig geworden. Wat geweest is, was niet mooi. Maar wat nu is, het is heel erg mooi geworden. Want ik hoor van sommige mensen, ze genieten er gewoon van en ze vinden het allemaal prachtig. Echt waar.
5: En ik kom hier af en toe eten en drinken en zo. Koffie en zo en een biertje hier nemen. Dus dat is het hier hartstikke goed geregeld.
6: En was de brasserie aan een vernieuwing toe?
1: Ja, was wel aan een vernieuwing toe inderdaad. En we wilden de brasserie opknappen zodat we daar weer jarenlang plezier van kunnen hebben. Met een moderne uiterlijk, moderne look.
7: Ja, heel erg. Het was zo saai en zo muffig. Die sapardijnen.
8: Ja, het was al lang geleden dat de brasserie was gedaan. Dus sowieso zijn we echt bezig ook om dit hele pand weer op te knappen. Echt weer helemaal te moderniseren naar de nieuwe kleuren. Meer van deze tijd, meer eigen tijd. En we zijn begonnen met in ieder geval de brasserie een hele nieuwe look te geven. Want ja, dat is ook trotsmakend als je ziet hoe mooi het wordt. Nou, dan is er alle vertrouwen dat de rest ook wel goed gaat komen.
9: Maar het is een groot verschil wat er voorheen was en wat er nu is. Echt waar. Het is grandioos. Het is echt grandioos.
6: Gaan jullie nu met meer plezier een kopje koffie hier drinken?
9: Nou, drinken doe ik meestal zelf thuis. We gaan wel meestal bingo en zo. Dat doen we wel. Maar ik ga dan bingoen en ik ga het wel eens één keer met een buurvrouw samen. Gaan we wel eens een ijsje halen.
10: Ja, dus zo is veel.
9: Ja, een ijsje halen, dat doen we wel. Ja, dat doen we wel.

zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag, wordt deze uitzending herhaald. En woensdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen. Vandaag opnieuw een regenachtige dag. Temperaturen niet hoger dan 11 graden in de ochtend. Vanmiddag klimt de temperatuur nauwelijks naar een graad of 12. De zon die doet echt zijn best om af en toe zich even te laten zien. Maar regenachtig, dat is het voornamelijk vandaag.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Een man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al de pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2.
1: Ook in de Newtonbuurt.
0: Ambacht.
1: En in het Haversmiedkwartier.
0: 2.
2: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen. Vandaag opnieuw een regenachtige dag. Temperaturen niet hoger dan 11 graden in de ochtend. Vanmiddag klimt de temperatuur nauwelijks naar een graad of 12. De zon die doet echt zijn best om af en toe zich even te laten zien. Maar regenachtig, dat is het voornamelijk vandaag.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is woensdag 13 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de start van de eindexamens. 1000 goudstaven die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn kwijtgeraakt. En een flinke ravage op de Dillenburg-singel in Vlaardingen na een aanrijding met een lantaarnpaal.

0: 1, 2, 3.
1: Voor duizenden middelbare scholieren zijn de centrale examens begonnen. Het is een periode die voor veel leerlingen stress en spanning oplevert. Op het Groen van Prinsen Lyceum in Vlaardingen komt er dit jaar nog een grote extra uitdaging bij. Terwijl de examens plaatsvinden, wordt namelijk het schoolgebouw verbouwd. Nou, hoe dat precies verder in zijn werk gaat, hoor je in de reportage van onze verslaggever Anne Stokhoff.
2: Welk examen heb je net gemaakt?
3: Ik heb geschiedenis VWO heb ik gemaakt.
2: En hoe ging het?
3: Het was op zich te doen. Er waren veel vragen die waren wel minder bij de historische contexten. Vooral aan het einde, maar het was op zich wel te doen.
2: Welke voorbereidingen heeft de school getroffen om de examens klaar te maken? Natuurlijk ook met de verbouwing die nu hier aan de hand is.
4: Ja, nou, MAVO maakt het gewoon zoals vertrouwd in de gymzaal. Dat zie je hier. Staat al klaar. VWO maakt het in klaslokalen. Vinden de leerlingen eigenlijk best wel heel prettig, want het is lekker vertrouwd. En HAVO maakt het op een externe locatie.
2: En hoe voelen de leerlingen zich? Zijn ze heel erg gespannen? Of?
4: Ja, je merkt dat ze de eerste examens altijd best wel gespannen zijn. Dus we proberen dat ook die spanning een beetje weg te nemen. We hebben best wel veel examentrainingen, inloopmomenten gehad. Coaches benaderen hun leerlingen nog een keer, de coachleerlingen. En we proberen met z'n allen die spanning een beetje weg te nemen.
2: Ja. Was je heel erg gestrest?
3: Ja, dus natuurlijk mijn eerste examen, gewoon ooit. Natuurlijk, het zit in het laatste jaar zit je. En het is je eerste toets. Ik heb natuurlijk al zo'n TTO-examen gemaakt. Maar nu is het voor het echt soort van. Dus dit was wel spannend, maar het kon spannender.
2: En hoe kijk je naar de komende tijd? Het is nog 2 weken volgens mij dat je nu examens hebt. Hoe ga je erin?
3: Nou kijk, dit is een beetje. De eerste is natuurlijk het lastigst. Maar morgen heb je Nederlands en wiskunde B heb ik. Dus het is dan, dat zijn de 2 belangrijkste vakken. En als je die soort van verknalt, dan kan je heel goed leren voor de andere vakken, maar daar heb je niks aan. Dus morgen en overmorgen zijn wel de belangrijkste dagen.
2: En wat hoopt de school te bereiken qua slagingspercentage dit jaar?
4: We hopen natuurlijk altijd op 100%. En de realiteit is dat dat meestal niet lukt. Maar we proberen altijd zo hoog mogelijk, net als elke andere school. Daar is geen verschil in.
2: Is er nog een boodschap dat je de leerlingen deze tijd nog even wil geven, een goede boodschap?
4: Nou, wat wij steeds tegen ze zeggen, we hebben hier jaren naartoe gewerkt. En het is echt niet zo dat je nu ineens overvallen wordt door de stof. Dit hebben we de afgelopen jaren uitgebreid met jullie doorgenomen. Dus je kan dit.
2: En dan na de examens, heb je iets leuks gepland om het allemaal te vieren als je het hebt gehaald?
3: Ja, zeker. Ik ga met vrienden, 1 juni ga ik dan op vakantie naar Valencia.
2: Oh, leuk.
3: En daarna natuurlijk heb je gewoon vrij, dus dan doe ik vast ook heel veel leuke dingen. Met feestjes en de uitreiking van mijn diploma als ik het haal.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, we worden er niet heel vrolijk van vandaag. De temperatuur blijft hangen rond de 12 graden. En net als vanmorgen bestaat de kans op een bui ook vanmiddag. Vanavond ook alle reden om binnen te blijven. Wordt het zelfs maar een graad of 9. En morgen niet heel veel anders hoor.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 2. Vier auto's en een vrachtwagen zijn dinsdagochtend betrokken geraakt bij een ongeluk, zo meldt Rijnmond. Het ongeluk gebeurde in de keteltunnel. In de richting van Den Haag waren 2 rijstroken afgesloten. Ook op de omliggende wegen stonden er flinke files. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 in de ochtend in de keteltunnel in de richting van Den Haag. Een van de 4 personenauto's stond daardoor achterstevoren op de weg. De politie laat aan Rijnmond weten dat een aantal mensen gewond is geraakt en is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar de verwondingen leken mee te vallen. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Rijkswaterstaat adviseerde het overige verkeer om te rijden via de A13. Vrij snel na het ongeluk werd de weg schoongeveegd en rond 10:00 is de weg weer vrijgegeven. En op het dak van een woning aan de Amalia van Solmslaan in Vlaardingen is maandagavond brand uitgebroken. Dit gebeurde na werkzaamheden op het dak. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en schaalde op naar middelbrand na de inzet van beide blusvoertuigen. Op het dak werden sloopwerkzaamheden uitgevoerd om de brandhaard goed te bereiken. Na enige tijd was het vuur gedoofd. Enkele aanwezigen in het ondergelegen café moesten tijdens de inzet van de brandweer buiten even wachten.

0: Bijna 1000 goudstaven lagen precies 86 jaar geleden op de bodem van een rivier bij Vlaardingen. Britten probeerden de Nederlandse goudvoorraad veilig te stellen, maar voeren over een mijn. 3 Britse opvarenden zijn begraven in Vlaardingen. En door een stom toeval heeft het stadsarchief van Vlaardingen nu nieuwe documenten in de collectie over het baggergoud. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
1: 10 mei, de Duitsers die vallen Nederland binnen. Al op 11 mei 1940 lopen hier gewoon Britse commando's dus rond. Maar ze zien ook direct in dat ze de Nederlandse goudvoorraad in Rotterdam, dat ze die veilig moeten stellen voor de Duitsers. Ze laden 937 goudstaven aan boord. En ze besluiten, we moeten nu direct naar Londen varen om te voorkomen dat de Duitsers die goudvoorraad kunnen inpikken.
2: Maar op 11 mei 1940, precies 86 jaar geleden, haalt loodsboot 19 Engeland niet. Bij Vlaardingen vaart de boot over een magnetische mijn van de Duitsers en de bijna 1000 goudstaven zinken naar de bodem. Ruim 800 daarvan worden nog tijdens de oorlog opgevist door de Duitsers. De rest wordt na de oorlog teruggevonden. Al schijnt er nog 1 goudstaaf vermist te zijn. De 3 Engelse opvarenden van de boot worden begraven op begraafplaats Emmaus in Vlaardingen. Ze liggen begraven naast de geuzen die op 13 maart 1941 vermoord werden op de Waalsdorpervlakte.
3: Dat is dus 86 jaar geleden. 13 maart dit jaar ga jij naar de herdenking van de geuzen op begraafplaats Emmaus. En wat gebeurt jou dan?
1: Ja, ik hoorde opeens 2 mannen Engels met elkaar praten. En dus ik dacht van ja, wat doen zij hier? Dus ik ben er naartoe gelopen. En ik heb even met ze gesproken en het bleek dat de oudste van het tweetal was een kleinzoon van de Britse commandant van dat schip. En hij was ook vernoemd naar zijn omgekomen opa. En ze waren dus speciaal voor de 13e maart naar Vlaardingen gegaan. Ook omdat ze wisten dat bij de herdenking, bij de geuzengraven, dat ook altijd de Britse vlag gehezen wordt. En dat wordt ook gedaan voor die 3 Britse oorlogsslachtoffers.
2: Daar raakt Teunissen dus aan de praat met James Alexander Corey Hill, de kleinzoon van de Engelse commandant die vernoemd is naar zijn opa. Hill vertelt dat hij nog documenten heeft die hij goed wilt achterlaten. En hij besluit de documenten naar het stadsarchief Vlaardingen te sturen.
1: Hij had het per post opgestuurd, dus ik maakte de envelop open. Maar er zaten niet alleen documenten in en foto's, maar ook een, ja, wat je noemt een dog tag, een identiteitsteken dat om de nek heeft gehangen van die Britse commander. Zo konden ze hem ook identificeren. En de burgemeester Vlaardingen had toen besloten om het nog in de oorlog via het Rode Kruis naar de weduwe toe te sturen, zodat ze nog iets tastbaars had van haar man. Ja. En dat hebben wij nu ook in het stadsarchief. Heel bijzonder.
2: Naast de dogtag worden ook brieven en foto's verstuurd aan het stadsarchief. Dit alles kreeg de vrouw van James Alexander Corey Hill nog in 1940 met de post toegestuurd nadat haar man was overleden.
1: Die 3 Britten werden met alle ekaars ook begraven. De Duitsers hadden nog een marinecommandant gestuurd. Ze hadden nog een bloemen hadden ze nog geregeld. Ze hadden ook een hakenkruisvlag nog aangerukt voor bij de begrafenis. Maar goed, er was ook nog een vertegenwoordiger van de Verenigde Staten. Dit vertelt weer een nieuw stukje van het verhaal. Bijvoorbeeld de burgemeester van Vlaardingen, die vertelt ook in een brief wat er precies is gebeurd. Maar ook hoe de plechtigheid is verlopen, wie erbij aanwezig waren. En het is weer waardevolle informatie voor het verhaal.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de heropening van de vernieuwde brasserie bij Frankenland. Een flinke ravage op de Dillenburg-singel nadat een taxi tegen een lantaarnpaal aanreed. En je hoort alles over archeologisch erf Massamuda.

0: Ron van Kamp met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot de inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is woensdag 13 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over de heropening van de vernieuwde brasserie bij Frankenland. Een flinke ravage op de Dillenburg-singel nadat een taxi tegen een lantaarnpaal aanreed. En je hoort alles over archeologisch erf Massamuda.

0: 2. Bakken met nieuwe en schone grond worden in de Broekpolder gestort. Het heeft allemaal te maken met de grond die is vervuild in het Vlaardingse natuurgebied. Een grote operatie is bezig om de met havenslip vervuilde grond te verwijderen en schone grond terug te brengen. Maar tussen al dit geweld blijft archeologisch erf Massamuda overeind. Elke zondag is het mogelijk om er het leven van honderden en zelfs duizenden jaren geleden te ervaren. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
1: Nou, we hebben hier elke zondag hebben een openstelling voor het publiek. En dat betekent dat alle bezoekers op zondag van 12 tot 4 hier zo langs kunnen komen.
2: Elke zondag geven vrijwilligers rondleidingen over het archeologische erf Massamuda in de Broekpolder. Rondom het terrein wordt druk gesaneerd, vervuilde grond wordt afgegraven en dat zorgt voor een kaal terrein met hekken. Maar daartussen blijft Massamuda in stand. Het is een van de plekken die niet wordt aangepakt. Op het terrein stappen bezoekers in een soort tijdcapsule.
1: We hebben op dit moment bij het archeologisch erf hier zo twee locaties. We hebben hier zo het Vlaarding Cultuurhuis vanuit de steentijd. En dan hebben we ook nog een middeleeuwse locatie waar twee middeleeuwse huizen staan. Uit Spijkenisse en uit Rotterdam. En dat zijn op dit moment de twee punten die we hebben.
3: Ik vind het mooi wat ze hier zo hebben opgebouwd met vrijwilligers. En ook dat je echt kan zien hoe ze het vroeger hebben gedaan. En mooi om te zien dat ze er zoveel tijd in steken. Om ook weer mijn kinderen weer wat mee te geven.
1: We zijn niet echt een themapark. We zijn echt een archeologische erf waarin we dat laten zien. Maar de bezoekers die gaan daarin twee kanten op. Er zijn mensen die komen hier bewust naartoe omdat ze ervan hebben gehoord. Of het al eerder hebben gezien. Bijvoorbeeld kinderen die er met school zijn geweest. Die dan met hun ouders langskomen. En je hebt ook mensen uit Vlaardingen en Schiedam en de regio. Die hier nog nooit van hebben gehoord. Er toevallig langslopen. En dan zich verwonderen over wat een prachtig stukje we hier zo kunnen laten zien.
3: Nou, ik ben hier al meerdere malen geweest. We lopen af en toe inderdaad hier door de Broekpolder. En dan op zondag kan je dan even naar binnen lopen om te kijken hoe het hier gaat.
1: Nou, we hebben hier zo nu twee locaties. Daar komen dus de IJzertijd en Romeinse tijd komen erbij in een totaalbeeld. En dat betekent dat het park vergroot wordt. De locatie wordt echt een stuk groter. We werken met alleen vrijwilligers. Dus dat betekent ook dat we ook vrijwilligers nodig hebben. En er zijn vrijwilligers die komen één dag in de week of meerdere dagen. Maar we hebben ook mensen die komen eens per paar weken. Want er zal veel moeten gebeuren, willen we dit stuk mooi blijven onderhouden. En we doen dat graag op basis van archeologisch correcte stukken. Dus het huis zoals hier ook achter is echt archeologisch correct. Dus dat is wel wat werk, gelukkig.
3: En meneer wist er veel over te vertellen. En ook mooi om te zien dat ze dus nog verder aan het uitbreiden zijn. Dus ik denk dat het wel een aanwinst is hiervoor in de regio.
1: Nou, we zijn een zelfstandige stichting. Dus we hebben ons eigen stukje beheer daarin. We hebben geen standaard subsidie van de gemeente. Op het moment dat wij een groot project indienen, kunnen we natuurlijk wel subsidie aanvragen. Maar voor de rest doen we het echt financieel onafhankelijk. Dus mogelijkheid tot donatie hier zo. En op het moment dat schoolklassen langskomen, dan laten we de kinderen graag ervaren hoe het verleden eraan toe ging. Op dit moment wordt een stuk van de Broekpolder gesaneerd. En dat houdt in dat er een schone leeflaag grond op komt. En daarin komt in de toekomst wordt het terrein van Massamuda uitgebreid. Er komt ook bijvoorbeeld de Romeinse tijd en de IJzertijd komen erbij. Met een prachtige kreek en echt een totaalbeeld van hoe de mensen van 5000 jaar geleden tot aan 1000 jaar geleden in deze regio van Nederland hebben geleefd. Nou, we hebben goed contact met de gemeente over de sanering. En dat betekent dat er inderdaad er moet veilig gewerkt worden. Dat betekent dus inderdaad dat stuk afgesloten is, zodat mensen daar veilig kunnen werken. En dat is een tijdelijke oplossing om daarna weer een prachtig stuk Broekpolder te hebben.
2: Vanwege werkzaamheden is het Klokbekerpad tijdelijk gesloten, wat voor oponthoud kan zorgen voor de mensen die er langs willen.
1: Ja, we merken wel dat de mensen nieuwe paden aan het zoeken zijn om naar bijvoorbeeld andere delen van de Broekpolder te gaan. En dat heeft met de aanvoerroute van de grond te maken. Maar nog steeds zijn we met allebei de locaties dat de mensen ons weten te vinden. En ook schoolklassen komen hier gelukkig veel naartoe van verschillende leeftijden. Zodat we echt kunnen laten zien wat voor prachtige stukken we in deze regio hebben gehad. En nu dus hebben laten zien.
3: Ik heb daar verder persoonlijk geen last van gehad tot nu toe. Dan pak ik een ander pad.
4: Okay, dus voor jou is het geen probleem?
3: Nee, voor mij is het geen probleem.
1: Ik denk dat het hele stuk van de Broekpolder heel mooi toegankelijk zal worden. Het is nu een tijdelijke hinder die dat oplevert. Maar het hele stuk van de Broekpolder wordt waarschijnlijk daarin weer veel mooier en veel beter bereikbaar.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, we worden er niet heel vrolijk van vandaag. De temperatuur blijft hangen rond de 12 graden. En net als vanmorgen bestaat de kans op een bui ook vanmiddag. Vanavond ook alle reden om binnen te blijven. Wordt het zelfs maar een graad of 9. En morgen niet heel veel anders hoor.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 Actueel.
1: Een taxi heeft maandagmiddag rond 4 uur een lantaarnpaal uit de grond gereden aan de Dillenburg-singel in Vlaardingen. In de auto zaten naast de chauffeur nog 3 inzittenden. De politie en een rapid responder van de ambulancedienst kwamen ter plaatse om de betrokkenen te controleren. De taxi raakte flink beschadigd door de klap. De nummerplaat lag van de auto af en de bumper hing deels los. Ook de lantaarnpaal raakte zwaar beschadigd. Die is volledig uit de grond gereden en aan de onderkant verbogen, waardoor het nu lijkt op een grote inbussleutel. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Ook is onduidelijk hoe het gaat met de chauffeur en de andere inzittenden. Foto's van het incident en de ravage op straat vind je op onze website ditis2.nl.

0: Frankeland heeft de heropening van een brasserie gevierd met drankjes, hapjes en muziek. De brasserie van zorglocatie in Schiedam heeft een compleet nieuwe look gekregen. De heropening vond plaats op maandag 11 mei. Veel bewoners genoten van de heropening en kunnen de nieuwe brasserie erg waarderen. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Tigo Brobbel.
1: Ja, wij vieren nu dat een heropening van onze brasserie. De brasserie is helemaal vernieuwd, opgeknapt. En ja, we zijn er heel blij mee. Brasserie is voor ons een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening aan de ouderen.
2: Het ziet er echt schitterend uit. Ik had niet verwacht dat het zo mooi zou zijn gerenoveerd. Het is echt uniek. Uniek. Ik heb nog nooit echt zo'n mooi... Een mooie zaal gezien bij geen ene andere tehuis. Zo apart. Ja.
3: En het is zo vernieuwd dat er heel veel meer ruimte is gecreëerd voor de mensen die dus hier allemaal komen eten, waarschijnlijk ook nog. En dan de gezelligheid hier, dat is helemaal geweldig wat er nu gecreëerd is inmiddels. Hè?
4: Nou, ik vind eerlijk gezegd, ik vind het prachtig geworden. Wat geweest is, was niet mooi, maar nu is het heel erg mooi geworden. Want ik hoor van sommige mensen, ze genieten er gewoon van en ze vinden het allemaal prachtig. Echt waar.
5: En ik kom hier af en toe eten en drinken en zo. Koffie en zo en een biertje hier nemen. Dus dat is het hier hartstikke goed geregeld.
6: En was de brasserie aan een vernieuwing toe?
1: Ja, was wel aan een vernieuwing toe inderdaad. En we wilden de brasserie opknappen zodat we daar weer jarenlang plezier van kunnen hebben. Met een moderne uiterlijk, moderne look.
7: Ja, heel erg. Het was zo saai en zo muffig. Die sabbatijnen.
8: Ja, het was al lang geleden dat de brasserie was gedaan. Dus sowieso zijn we echt bezig ook om dit hele pand weer op te knappen. Echt weer helemaal te moderniseren naar de nieuwe kleuren. Meer van deze tijd, meer eigen tijd. En we zijn begonnen met in ieder geval de brasserie een hele nieuwe look te geven. Want ja, dat is ook trotsmakend als je ziet hoe mooi het wordt. Nou, dan is er alle vertrouwen dat de rest ook wel goed gaat komen. Ja.
4: Maar het is een groot verschil wat er voorheen was en wat er nu is. Echt waar. Het is grandioos. Het is echt grandioos.
6: Gaan jullie nu met meer plezier een kopje koffie hier drinken?
4: Nou, doe ik meestal zelf thuis. We gaan wel meestal bingo en zo. Dat doen we wel. Maar ik ga dan bingoen en ik ga het wel eens één keer met een buurvrouw samen. Gaan we wel eens een ijsje halen.
9: Ja, dus, zo is
4: ja, ijsje halen, dat doen we wel.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag, waar deze uitzending herhaald? En woensdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Jan van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat ook al file in onze regio. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag is na een ongeluk bij Den Haag-Ippenburg de rechte rijstrook dicht. Het oponthoud is 10 minuten. 10 minuten vertraging ook op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En op de N210 vanuit Rotterdam naar Schoonhoven bij Krimpen aan den IJssel 2 kilometer file. Met ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, we worden er niet heel vrolijk van vandaag. De temperatuur blijft hangen rond de 12 graden. En net als vanmorgen bestaat de kans op een bui ook vanmiddag. Vanavond ook alle reden om binnen te blijven. Wordt het zelfs maar een graad of 9. En morgen niet heel veel anders hoor.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Hovenkamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd al president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met daaronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met daaronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda heb je voor knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. A20 naar Gouda. Bij Moordrecht 10 minuten extra. En de A44 van Amsterdam naar Den Haag ben je tussen Warmond en Oegstgeest 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, we worden er niet heel vrolijk van vandaag. De temperatuur blijft hangen rond de 12 graden. En net als vanmorgen bestaat de kans op een bui ook vanmiddag. Vanavond ook alle reden om binnen te blijven. Wordt het zelfs maar een graad of 9. En morgen niet heel veel anders hoor.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen 10 minuten vertraging. En de A4 naar Rotterdam vanuit Den Haag voor de Keteltunnel een kwartier extra. A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk doe je er ook een kwartier langer over. De A20 naar Gouda bij Moordrecht is het oponthoud 10 minuten. De N201 van Hoofddorp naar Uithoren tussen de A4 en Schiphol-Oost 10 minuten vertraging. En op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid heb je voor de aansluiting met de A4 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, we worden er niet heel vrolijk van vandaag. De temperatuur blijft hangen rond de 12 graden. En net als vanmorgen bestaat de kans op een bui ook vanmiddag. Vanavond ook alle reden om binnen te blijven. Wordt het zelfs maar een graad of 9. En morgen niet heel veel anders hoor.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het vooral langzaam op de A4 en de A16. Vanuit Amsterdam naar Den Haag over de A4 doe je er 20 minuten langer over tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Komt er een vrachtwagen met pech. En diezelfde A4, maar dan verder in de richting van Rotterdam, tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein, heb je 3 kwartier vertraging. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug, 1 half uur vertraging door een auto met pech. En de andere kant op, tussen de Van Brienenoordbrug en Dordrecht Centrum, doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, we worden er niet heel vrolijk van vandaag. De temperatuur blijft hangen rond de 12 graden. En net als vanmorgen bestaat de kans op een bui ook vanmiddag. Vanavond ook alle reden om binnen te blijven. Wordt het zelfs maar een graad of 9. En morgen niet heel veel anders hoor.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Schiphol en Hoogmade een 30 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Ook op de A4, maar dan verder in de richting van Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en de Keteltunnel 20 minuten extra. A16 van Rotterdam naar Breda, tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht, heb je een 30 minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Uithoren, tussen de A4 en Schiphol-Oost, doe je er 20 minuten langer over. Dat geldt ook voor de N210 naar Rotterdam, voor de aansluiting met de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is woensdag 13 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de spoelingsschouw. Die gaat namelijk binnenkort weer varen. Je hoort alles over de verdwenen lichtbak van brouwerij Vulkaan. En je hoort hoe voetbalvereniging VFC op de vingers is getikt.

0: de spoelingsschouw. Al een aantal jaar is daar best wat om te doen. Maar op dit moment wordt er eindelijk gewerkt aan het bootje en gaat er binnenkort weer de vaart in.
1: De gemeente Schiedam heeft de schouw overgedragen naar ons als werkplaats met de opdracht: zorg ervoor dat de schouw gaat varen. Dat de Schiedammers zometeen mee kunnen varen in de enige overgebleven

0: traditionele spoelingsschouw die de stad nog rijk is. Van alle honderden schouwen die hier door de stad gevaren hebben, is er nog eentje overgebleven. En die gaan we zorgen dat die zometeen weer een groot deel van de dag door de havens in Schiedam vaart.
1: Maar voordat dat zover is, gaan we nog even kort terug in de tijd. Een aantal jaar heeft de schouw op de kant gelegen naast Molen de Noord. De boot ging roesten en dus werd er een petitie opgezet, die meer dan 600 keer werd ondertekend, om de schouw te restaureren en te behouden. Na lang wikken en wegen kwam er dan eindelijk beweging in. Kwam de boot in februari 2024 terug naar Schiedam. En nu ligt hij in Leimuiden om volledig naar wens, met overkapping, te worden opgeknapt.
0: Al die werktuigen en de goten om de spoeling af te voeren en aan te voeren, die lagen ook aan dek. Dat beeld willen we eigenlijk een beetje weer terugmaken. In ieder geval dat vlakke dek. Dus dat hebben we verzonnen, een complete staalconstructie waar dat vlakke dek bovenop zit. En op het moment dat er zo meteen gevaren wordt, komt dat hele dak komt omhoog. En daaronder vandaan komen dus een aantal banken waar je als bezoeker zo meteen kan zitten. Ja.
2: In onze boten kan niemand droog zitten. En er is best wel eens vraag naar, kunnen we een boot krijgen? En zeker bij trouwpartijen of zo, waar we ook droog kunnen zitten. Ja. Nou, het kwam ons natuurlijk best goed uit. Hè? En is het een keer erg slecht weer, dan kunnen we ook deze boot nemen.
0: En als, dan, als je aan het varen bent, heb je een overdekte spoelingsschouw. En als je klaar bent, zakt dat dek weer terug. En dan ligt er weer een originele spoelingsschouw in de Schiedamse havens.
2: Ja. In het voor- en na-seizoen kunnen we deze boot nemen. Dus we hebben dan twee open boten die nog steeds heel geliefd zijn. En dan hebben we ook dadelijk de spoelingsschouw, waar je dus droog kan zitten wanneer je een rondvaart maakt.
1: Ja. De verwachting is dat er nog wel wat werk aan de schouw te verrichten is en dat er hopelijk dit vaarseizoen nog in de Schiedamse wateren te vinden is.
2: Wij hopen in ieder geval dat het in de loop van dit jaar, maar als ik het zelf in mag schatten, Dan hoop ik dat hij in oktober dat hij er is. En het leuke is, als hij dit jaar er komt. Wij bestaan als Stichting Rondvaartboten Schiedam dit jaar exact 25 jaar. En dan zou het natuurlijk echt een leuke uitbreiding van onze vloot zijn in ons 25-jarig jubileum. Dus wat dat betreft komt het ook nog goed uit.
3: De kerst op de taart.
2: De kerst op de taart en daar zelfs nog een beetje slagroom op.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, ook vanavond blijft de kans op een buitje nog bestaan. En met een beetje geluk gaan we de zon nog zien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen begint de dag ook regenachtig bij zo'n 9 graden. En morgenmiddag dan klimt de temperatuur langzaam op naar een graad of 12.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: In het centrum van Vlaardingen is het plantsoen bij de Ridderhof tussen de Van Riebeekstraat en de Valkstraat flink opgeknapt. Burgemeester Frederik Zevenbergen opende het vernieuwde parkje dinsdag samen met buurtbewoners. Het groen aan de Van Riebeekstraat was de afgelopen jaren steeds minder toegankelijk. Daarom mochten bewoners meedenken over de nieuwe inrichting van het plantsoen. De gemeente heeft daarbij extra aandacht besteed aan vogels. Zo staat er nu een speciale mussentil. Een vogelverblijf waar tientallen mussen kunnen slapen, schuilen en broeden. Ook is een deel van het groen bewust wat ruiger gehouden, zodat vogels meer ruimte hebben om voedsel te zoeken en nesten te maken. Daarnaast is er een wadi aangelegd. Dat is een verlaging in het groen die regenwater opvangt. Volgens de gemeente helpt dat om wateroverlast bij flinke regenbuien te verminderen en het riool te ontlasten. De komende tijd onderzoekt de gemeente samen met de bewoners of regenpijpen van omliggende woningen kunnen worden afgekoppeld van het riool en aangesloten op de nieuwe wadi. En voor meer nieuws uit Schiedam en Vlaardingen en voor foto's over het nieuwe groen, het vernieuwde groen, vind je op onze website. Dit is 2.

0: bij vulkaan zijn we wel eens meer iets kwijt. Maar we zeggen altijd hier, het is niet weg, maar het is tijdelijk ergens anders. En dat blijkt nu dus ook wel weer zo te zijn.
1: De geliefde lichtbak van de Vlaardingse bierbrouwerij Vulkaan was ongeveer 5 maanden spoorloos. Het gaat om een verlichte bak met het logo van de brouwerij, die vooral in donkere ruimtes goed opvalt. Waarschijnlijk verdween die lichtbak ergens tussen 22 januari... tijdens het afscheid van oud-burgemeester Wijminga en 26 januari bij de inhuldiging van burgemeester Zevenbergen. Marco Bosman, die werkt voor de gemeente, vond het collectors item terug op de plek waar de lichtbak is kwijtgeraakt. Het stadhuis in Vlaardingen.
2: Na het afscheid van de burgemeester hebben ze hem gevonden en hij lag bij het vuil. Ja, dat is wel grappig inderdaad, want hoe lang heeft het kunnen duren? Ik kom daar ook niet dagelijks. Hij lag achter in de stelling. En het is natuurlijk een prominente rode kleur met wit. Dus ik had zoiets, wat ligt daar dan? En toen ging ik kijken. Bordje van Vulkaan.
1: Op 10 maart plaatste Vulkaan een bericht op Facebook met de oproep om de lichtbak weer terug te brengen naar de bierbrouwerij. De gelukkige vinder krijgt het echte Vulkaanbiertje.
0: Op het Facebookbericht kregen we best een hoop reacties. Tips niet echt, want mensen wisten natuurlijk niet waar die was. Dus als je een tip zou geven, dan zou je ook weten waar die was. Dus dat hebben we niet gehad. Maar er is wel een hoop op gereageerd inderdaad.
2: Ja, 1 en 1 is 2. Dat is natuurlijk, het was ook nog eens een collectors item. Ik wist dat ze hem kwijt waren en dat hij heel erg geliefd was. Dus ik denk, ik ga gelijk bellen.
0: Nou, het is natuurlijk te gek dat hij weer gevonden is. En ik kan me dat helemaal voorstellen dat hij ergens in een hoek ligt en dat niemand daarop let. Behalve dan Marco, die dat dan daar wel een radar voor heeft om vulkaanitems op te sporen. En daar zijn we heel dankbaar voor. Hartstikke tof.
2: Als Vulkaan ergens een evenement heeft, dan hangt er altijd dat bordje. Vulkaan, dus het is een heel zichtbaar ding. En ik ben heel blij voor iedereen. Sowieso dat iets weer terug is.
0: Nou, hij gaat weer mee op tour. Hè. Dus overal waar we met ons mobiele vulkaanbarnetje komen, zal die weer mooi schijnen. En ik denk dat Under the Bridge Festival is, 30 mei.
3: En voor de eerlijke vinder hebben we een hele mooie fles Vulkaan vat geruit. Marco, geniet ervan.
2: Ja, dat ga ik zeker doen. Lekker, dank jullie wel.
3: Dank je wel.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over sport voornamelijk. Want waarom is voetbalvereniging VFC op de vingers getikt? En je hoort dat CWO en Ketel Spaland strijden om het naderende kampioenschap.

0: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
1: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf, maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
0: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
2: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, ja, dat is wel enigszins opvallend dat ik het wil bekijken.
0: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, tussen het Terbrechtseplein en de Moerdijkbrug, heb je nog een half uur vertraging. A20 naar Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein, doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is woensdag 13 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over waarom voetbalvereniging VFC op de vingers is getikt. En CWO en Ketel Spaland strijden om het naderende kampioenschap.

0: 2.
1: Voetbalvereniging VSC heeft een sanctie opgelegd gekregen door DCMR Milieudienst Rijnmond. De aanleiding hiervan was de derby tussen VSC en Sion. Tijdens de wedstrijd werd er alcohol langs de lijn gedronken en vuurwerk afgestoken.
2: VSC Sion was een één groot feest. De politie was aanwezig, die schatte tussen de 1500 en 2000 man publiek. Het was ontzettend gezellig, het was één groot feest, één grote happening. En dan krijg je achteraf een bericht van de DCMR, was in eerste instantie, dat er een last onder dwangsom komt van 2000 euro... omdat we vuurwerk afsteken en herrie hebben gemaakt, dat er alcohol onder de 18 is geschonken. Ja, en dan krijg je toch wel een domper. Dan denk je van ja, waar hebben we het voor gedaan?
3: Ja, dit is het parkeerterrein waar het vuurwerk is afgestoken. Nou, zoals je ziet is VFC aan de andere kant van het hek. Dit is gewoon openbaar terrein. We hebben hier geen zeggenschap over. We huren het niet. We hebben hier eigenlijk niks mee te maken. Ja, maar toch zegt de gemeente, ja, het is jullie verantwoordelijkheid.
2: De KWB heeft ook nog even een bericht gestuurd voor joh, we hebben gezien dat de alcohol langs de lijn is geschonken of gedronken. En ja, dan denk je van, weet je, we hebben 1500, 2000 man. We hebben 4 man beveiliging. We werken met bandjes. We gaan proberen alles in de hand te houden. Van tevoren met onze supporters afgesproken. Jongens, geen vuurwerk op terrein. Het is een enorm dubbel gevoel als je ziet wat we dan allemaal doen en wat voor feest het is. En je krijgt dit, dan denk je, ja, en nu? Want het probleem is niet dat ja, het probleem is hoe ga je het handhaven. Wij willen heel graag, we willen van alles doen, maar het is gewoon niet te handhaven.
3: De politie is hier niet geweest. Ze waren wel op het terrein en ik had ook gezegd van joh, wacht eventjes, dan kunnen jullie erop letten. Dat hebben ze niet gedaan. Goed, dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel, die hebben ook geen zin om achter een stel jongetjes aan te rennen met vuurwerk.
1: VFC zegt dat de club onder een vergrootglas ligt na de derby tegen Sion. Bij nieuwe overtredingen dreigen maatregelen zoals puntenaftrek, wedstrijden zonder publiek en sancties voor betrokken supporters.
2: En dan is het enige wat je kan doen is aan je trouwe supporters vragen voor jongens, willen jullie alsjeblieft...

0: meedenken, willen jullie opletten, willen jullie je best doen, willen jullie niet de club benadelen. Ik heb de hooligans van het VFC, als je ze zo mag noemen. Dat is een hele leuke groep jongens die echt sfeer maken. Die heb ik nog niet gesproken, maar ik ga ervan uit dat zij ook meewerken.
1: Ja. Maar mocht het wel gebeuren, dan krijg je dus wel te maken met de maatregelen die in het bericht stonden. Dat verandert de situatie misschien wel.
0: Ja, nou ja, dan zijn we ook genoodzaakt om die jongens, als we ze betrappen, eruit te pikken. En dan krijgen ze echt een schorsing aan de broek. En als het echt uit de hand loopt, ja, dan gaan we misschien wel over proberen. Het is niet anders.
1: Okay.
0: We moeten onze club gewoon gezond houden. En we kunnen het ons niet voorloven om zoveel geld uit te geven om niks.

0: Kees.
1: Dit is 2.
2: 4.
3: Goedenavond, ook vanavond blijft de kans op een buitje nog bestaan. En met een beetje geluk gaan we de zon nog zien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen begint de dag ook regenachtig bij zo'n 9 graden. En morgenmiddag dan klimt de temperatuur langzaam op naar een graad of 12.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2. 2.

0: 2 actueel.
1: De gemeente Vlaardingen heeft stevige kritiek op de vervoersplannen van de RET voor 2027. In een brief aan de metropoolregio Rotterdam-Den Haag schrijft de gemeente dat de bereikbaarheid van de stad achteruit gaat en dat Vlaardingen harder wordt geraakt dan andere gemeenten. Voor metro en tram verandert er volgens de plannen niets. Bij buslijnen staan wel grote wijzigingen op de stapel. Zo krijgt lijn 56 een andere route, gaat lijn 57 rijden in Vlaardingen en verdwijnt buslijn 126 tussen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Ook vervalt de bushalte bij het Zonnehuis. Wethouder Rens de Ron maakt zich zorgen over de gevolgen voor onder meer woonzorglocaties, winkelcentrum De Loper, het zwembad en scholen in Holy en de Westwijk. Ook bij het Zonnehuis zelf leidde het verdwijnen van de halte tot kritiek. De SP in Vlaardingen startte een petitie tegen de plannen. Die werden ongeveer 800 keer ondertekend. Volgens de partij zijn veel bewoners in het gebied afhankelijk van de bus. De gemeente erkent dat er volgens de nieuwe plannen nog bushaltes op enkele honderden meters afstand blijven liggen, maar vindt dat er te weinig rekening wordt gehouden met oudere en minder mobiele reizigers. Daarbij wijzen ze ook op de drukke kruispunten met verkeerslichten op de looproute. Verder vreest de gemeente dat winkelcentrum De Loper minder goed bereikbaar wordt. De nieuwe bushaltes komen verder van het winkelcentrum te liggen en meerdere bestaande haltes verdwijnen. Tot slot betreurt Vlaardingen het verdwijnen van buslijn 126. Volgens de gemeente gaat daarmee een directe verbinding met de omliggende gemeente verloren. Ook het verdwijnen van de halte Floreslaan wordt gezien als een gemis, omdat die dichtbij recreatiegebied de Broekpolder ligt. Meer over de veranderende buslijnen en andere vervoersplannen van de RET vind je op onze website ditis2.nl. You can't touch this. You can't touch this.

0: De eerste elftallen van het Schiedamse Ketel Spaland en het Vlaardingse CWO maken allebei nog kans op het kampioenschap. Met nog 2 wedstrijden te gaan staan de clubs op plek 1 en 2 van de competitie. De strijd om de titel nadert zijn beslissende fase.
1: Je voelt dat je dichtbij bent. Dat had je eerder ook. Misschien was je nog wel dichterbij eerder qua stand die je voorstond. Maar goed, die punten heb je op dezelfde manier weten te verliezen als dat je ze hebt opgebouwd. Namelijk, iedereen is bijna vergelijkbaar met elkaar in deze competitie.
2: Kijk, naar de laatste wedstrijd tegen CWO stonden we 8 punten achter. Leek het een onmogelijke opgave om nog voor de bovenste plaats te gaan. Toen hadden we ook het gevoel nog dat we de periode misliepen. Die hebben we de week erop in ieder geval gepakt. En vervolgens liet CWO wat punten vallen en dan kom je ineens weer gelijk te staan.
1: Natuurlijk, het is een derby als in de Waterweg derby, zoals anderen het zullen noemen. Vlaardingen en Schiedam. Maar het is niet zozeer dat je zegt van onderlinge strijd qua haat en nijd. Op die manier zeker niet. Sterker nog, Paul van Loenen, goede vent. We gaan goed met elkaar om daarin. Eerder zei hij zelfs van gezien die voorsprong, wij zorgen dat jullie kampioen worden. Toen hebben we zelf dingetjes laten liggen waardoor hij ineens in de nek aan het hijgen was. Wellicht doelde hij toen de tijd op Berkel als de naaste concurrent. Maar het is geen haat of nijd.
2: Bij ons in ieder geval speelt het er niet. Het is meer in Schiedam dat er wat echte derbies op het spel staan. Je merkt wel dat het een voor ons een hele lastige wedstrijd is. Want in de historie van de Ketel Spaarland en CWO is de wedstrijd voornamelijk door CWO gewonnen. Waar het niet dat we, denk ik, hier in de thuiswedstrijd wel een resultaat hadden kunnen neerzetten. Maar er is geen rivaliteit.
0: Vorige week stonden de clubs nog gelijk in punten. Maar na de nederlaag van Ketel Spaarland tegen Charlo's op zaterdag 9 mei... heeft CWO nu 3 punten voorsprong.
2: Ik werd zaterdag uiteindelijk ook nog ingefluisterd door een van mijn spelers die dan geblesseerd aan de kant stond. En hij zegt ook van ja, trainen natuurlijk is het nu even een teleurstelling. Maar gaan we kijken naar het totale seizoen, moeten wij eigenlijk al tevreden zijn waar we staan. 2 jaar terug speelden ze na competitie om degradatie te ontlopen. Vorig jaar werden met een jonge groep, met eigenlijk voornamelijk jongens van de club, 5e. En nu zijn we een aantal posities gestegen op de ranglijst. Dus moeten we eigenlijk tevreden zijn. Alleen zo na afgelopen zaterdag voelt dat wat anders soms.
1: En ja, wat denk je nu als je zo dichtbij bent met nog 2? Ja, als je dit nog weg gaat geven, potverdikke me, ja, dan word je gek. Dus dat, dat is een kwestie van gewoon stoïcijns doorgaan. En dat doen we eigenlijk het hele jaar al. Niet naar anderen kijken, gewoon je eigen ding doen en dan hopen op anderen.
2: Dus ik had ons wel in de top 4 verwacht. En dan moet het seizoen gunstig lopen en dan ga je voor plek 1 meedoen. En dat is uiteindelijk gebleken.
1: Nou ja, en Keto en wij stonden vorig jaar tot het laatste moment ook nog dat we naar beneden moesten kijken. Zo eerlijk moet je ook zijn. Maar we eindigden ook vlak achter elkaar 5e en 6e, zeg ik uit mijn hoofd. Maar dat je dan met z'n tweeën zo tot het eind met elkaar mee doet, ja, dat is wel bijzonder. Ja.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist? Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En we zijn er maandagavond pas weer vanaf 6 uur met een nieuwe twee actueel. Heeft alles te maken met natuurlijk Hemelvaartsdag. In de tussentijd vind je de laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen wel gewoon op ditis2.nl. Voor nu nog een heel fijn Hemelvaartsweekend. En heel graag tot de volgende keer.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dniepropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
1: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
0: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de vijfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
2: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
0: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Als je van Nederlandstalige muziek houdt, als je van muziek houdt, als je van theater houdt, Sjaaks Foyer. Luister daar nou naar.
1: Ja, dan een welgemeend goedenavond, luisteraars. Fijn dat u er weer bent. Het is woensdagavond, het is even naar achter. En dat betekent Sjaaks Foyer voor de woensdagavond. En vanavond een wel bijzondere, want we hebben een viertal gasten zelfs in de studio. 3 microfoons, 3 koptelefoons en een vierde man. Ja, die valt een beetje erbuiten. Maar ze doen het gewoon allemaal zonder koptelefoon, want ze kunnen elkaar heel goed verstaan. En daar heb ik het over Natural Blend Quartet. Heren, welkom met z'n vieren hier aanwezig. En ze zijn nog eens eerder bij mij geweest, maar dat was nog in de Vlaardingen-tijd. Nu zijn we in de Vlaardingen- en Schiedam-periode aanbeland. En dat betekent dat we de heren eens gaan afzagen waar ze precies allemaal mee bezig zijn. Want ze maken geweldige muziek. Ik was... om een heel lang verhaal kort te maken. Ik was bij muziek bij de buren en daar traden ze op. En toen zag ik ze weer voor de tweede of derde keer al. En wederom heb ik genoten van de kwaliteit. En die kwaliteit gaan u vanavond ook horen. Maar eerst beginnen we met Barry Manilow.

0: Ja, Barry Manilow, singer, songwriter en ontdekker van onder andere Bette Midler. Ja, dat mag je niet vergeten. Dat is niet de eerste, de beste trouwens. We hebben ze in de studio. Het heeft een aantal weken geduurd voor ik ze eindelijk zover kon krijgen om alle vier hier deze kant op te komen. En dan noem ik even die vier namen. Hans Verwoerd, de bas. Kees Esbach, bariton. Frans Koevoet, de lead. En Ed Goede Gebeuren, tenor. En Hans is ook de man die de pitchpipe voor zijn rekening neemt. En de pitchpipe hoort u nu op de achtergrond. Nu hoort u hem beter, want nu staan de microfoons allemaal open. Ja. En de pitchpipe wordt namelijk voor ieder nummer gebruikt om de juiste toon te vinden, heren.
1: Ja? De juiste basistoon.
0: Ja. Dat is de basistoon en daar gaan jullie vanuit.
1: Ja.
0: En Natural Blend Quartet. Hoe is het zo ontstaan? Wie?
2: Nou ja, we zijn alle vier lid van het koor in Rotterdam. De Mainport Barbershop Singers. Tenminste, ik was dat. Ik ben 1 januari ben ik eruit gegaan. Maar alle vier zingen we, hebben daarin gezongen of zingen we daarin.
1: Ja.
2: En daar hebben we elkaar leren kennen en... Ja, ik had al eerder met Kees in een kwartet gezongen daarvoor. Ja, dus daar hebben we elkaar ontmoet.
0: En toen is het ontstaan als kwartet en zo verder gegaan. Twee Vlaardingers en twee Rotterdammers, Kapellenaar.
1: Berkel, ja.
0: Berkel?
1: Berkel Roderijs.
0: Oh, Berkel, ja, ja, ja. En Roderijs. Kijk eens dan. Café Het Vierkantje.
1: Precies dat.
0: Ja, precies. Ja, zo'n beetje overal je plekjes te vinden als het goed is. En jullie treden met grote regelmaat op, want recent waren jullie nog 2 keer in Schiedam.
3: Klopt.
0: Kees?
3: Ja, vorige week zaterdag, afgelopen zaterdag waren we in Schiedam bij de Nationale Molendag. We hebben van 11:30 tot over 4 uur hebben we dus langs de 9 molens in Schiedam telkens een rondje gemaakt en hier en daar opgetreden. We hebben in de molen gezongen, we hebben bovenop de molen gezongen, we hebben bij de molen gezongen. Naast de molen, bij terrassen,
1: ja.
3: Bij en markkraampjes, noem maar op. Ja.
0: En beviel dat?
3: Nou, was heel leuk.
0: En wat was leuk? Op de molen, boven de molen, naast de molen, onder of maar achter de molen?
4: Zijn, dan is het leuk.
1: Hoe meer mensen.
3: Hoe meer mensen, hoe leuker het is natuurlijk. Ja.
0: Ja. En het was goed druk, heb ik begrepen, op de molendagen.
1: Niet zo druk als anders.
3: Vorig jaar was het drukker. Maar toen was er bij de laatste molen, maar dus nu een nieuwbouwproject. En dat was vorige keer een heel groot podium met zitjes en markkraampjes. En een presentator, en dat ontbrak dit keer. Dus het was minder druk dan vorig jaar, had ik de indruk.
0: Ja, dat is jammer dan.
3: Dat is jammer, ja.
0: En jullie zijn ook nog in de kerk geweest?
3: Ja, dat was de week ervoor. Dat was in de grote kerk in Schiedam op zondagmorgen. Dat was een speciale dienst, een regenboogdienst.
1: Voor de LHBTIQ+.
0: Halve alfabet is
3: dat. Ja, het was gewoon een hele mooie kerkdienst. Ja, waar dan speciaal aandacht was voor
0: die groep.
1: Voor gelijkheid. Voor
3: en daar hebben we hele mooie songs ook. Die pasten bij de kerkdienst gezongen. Dat was mooi.
0: Ja. Ja. Wat is nou de kwaliteit van Natural Blend? Want jullie doen mee aan concours, heb ik gezien. Daar scoren jullie redelijk goed. En ik heb ook zelfs gezien dat jullie een keer met 3 en een dame hebben opgetreden. Dat was dan ook wel Natural Blend, maar even iets andere vorm. Dat gebeurt meer, dat er een van de heren niet bij aanwezig is en dat er dan door een dame wordt ingevuld?
2: Nou, dat was de voorloper van dit kwartet. We hebben een jaar lang met Mineke, heet ze, die hebben gezongen. En die, toen was Ed er nog niet bij. En dat is 11,5 jaar geleden.
0: Dat was een heel oud filmpje.
2: Zij kon toen niet meer, zat te druk van de werk, dat soort zaken. En toen hebben we Ed gevraagd. En die zijn we op dat moment mee verder gegaan.
1: Hebben we een gender change gemaakt.
0: Ja. Ja.
1: Van een gemengd kwartet naar een mannenkwartet.
0: Sorry?
1: Van een gemengd kwartet naar een mannenkwartet.
0: Ja, nou, een succesvol kwartet. Want ik heb jullie zien spelen, of zien zingen, want spelen doe je niet. Ja, alleen op die pitch wordt er even geblazen. Maar dat is ook het enige instrument wat gebruikt wordt. Voor de rest zijn jullie stemmende instrumenten.
3: Ja.
0: En dan ja, dan heb je die aansluiting van die verschillende stemmen. Dat viel mij zo op tijdens dat concert. Mm-hmm. Dat maakt het juist zo mooi bij jullie. Is dat nou te doen gebruikelijk bij barbershop kwartetten?
1: Ja, het is wel de bedoeling dat natuurlijk die vier stemmen gelijktijdig dezelfde muziek voortbrengen. En dat moet een beetje blenden. Niet alleen een beetje, maar het moet gewoon heel goed blenden. En ja,

0: concert perfect neer te kunnen zetten.
1: We zingen natuurlijk alle vier zelf al langer. Je hebt ook coachings. Met z'n vier hebben we coachings gehad. Dus dat er een coach is die zegt wat beter kan. Hoe de klank beter kan. Hoe het volume beter afgestemd kan worden op elkaar. En ja, je bent ook zelf verantwoordelijk voor je eigen stem natuurlijk. Dus dat je ook zangles neemt. Of je probeert je stem zo goed mogelijk in shape te krijgen.
0: Ja. Frans is nog een beetje stil. Zit dat op de achtergrond.
2: Geniet er maar van.
1: Als hij begint, dan
0: houdt hij niet meer op. Nou, dat mag best, want we hebben 2 uur de tijd als jullie dat willen. En anders, als jullie zeggen na een uur, we hebben het nou wel gezien, dan mag je ook gaan. Ik hou niemand vast in de studio. De kwaliteit van jullie materiaal. Ik ga even een stukje laten horen wat is opgenomen in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Tijdens een bijeenkomst waarin het nieuws en alles wordt besproken. Mm-hmm. Ik ben even de naam kwijt, maakt niet uit. Tjerk van der Ende presenteert dat, onder andere. En daar traden jullie op en toen speelden jullie het volgende. Het lied Calendar Girl.
3: Maar eerst even iets anders, want er is in de Stadsgehoorzaal van alles te beleven. Ook lokaal.
0: Nou, we hebben eerst onze hoofdredacteur even die nog wat te vertellen heeft.
3: Is er een
0: en dan worden jullie aangekondigd. Ik had eigenlijk dit scherp staan, maar dat terzijde.
3: Dat heet Vlaardingen Voluit. En daar hebben we een voorproefje van een van de deelnemende koren, namelijk Natural Blend. En daar komen ze. Kijk eens.
0: En dit is live in Vlaardingen.
3: Gaat uw gang, Natural Blend.
4: Natural Blend. 1, 2, 3.

En men dacht in het begin dat dit de Beatles waren, maar het was niet zo. Het was

0: Nou, niet expliciet dit nummer, maar andere nummers van Badfinger hebben inderdaad heel veel overeenkomsten met de Beatles. En toen de Beatles uit elkaar waren, kwam dit ineens naar voren. En toen dacht men echt, dat zijn de Fab Four die dit zingen. Maar dat waren ze dus niet. Het was de groep Badfinger. En wij hebben hier bij ons in de studio Natural Blend Quartet zitten. De vierde heren daarvan. En ik zou graag willen weten, waar komt nou het hele barbershop gebeuren vandaan? En ik geloof dat Kees dat gaat vertellen.
1: De bakermat die ligt in, komt vanuit Amerika, eind 19e eeuw. Daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Ja, gewoon mensen met elkaar vierstemmig wat proberen. En dat is eigenlijk zo ontwikkeld. En dat heeft zich verspreid over grote delen van de wereld. Waaronder Europa, Nieuw-Zeeland, Australië, Japan. En in Europa wordt het ook veel gedaan. In Duitsland zijn hele goede koren. Zweden, Denemarken, Finland, Spanje. Engeland,
2: Ierland.
0: Ja. Maar waar komt het feit vandaan dat het een kwartet is? Waarom met vier man?
3: Vierstemmig.
1: Ja, dat heeft te maken met inderdaad de arrangementen die gemaakt worden. Het is vierstemmig gearrangeerd. En dat barbershop heeft dan een specifieke manier van arrangeren. Dat er, dat noemen ze dan dominante septiemakkoorden in zitten. En dat is ook het leuke als je het zingt. Dan voel je echt die spanning in akkoorden en de ontspanning die daarna weer komt als je een ander akkoord daarna zingt. Dat maakt een specifiek close harmony. Ja.
0: Dat gaan we straks ook horen, want jullie gaan straks nog even met z'n allen zingen. Maar dat later. Het bijzondere van barbershop zang is dat het eigenlijk al heel lang bestaat.
1: Ja.
0: Vroeg in de jaren 30 in Duitsland had je de Comedian Harmonists.
1: Daag me niet uit.
0: Sorry?
1: Daag me niet uit. Ja. Daar ben ik een heel groot fan van.
0: Ja, nou, ja. Dat is zo'n formatie die geweldig mooie nummers hebben gedaan. Ja. Ja. Ik had voor vandaag een nummer gepland, maar hij is van de lijst verdwenen. Nou, dat is jammer.
3: Dat is niet zo erg.
1: Ja, die kunnen wij ook, hoor. Die kunnen wij ook zingen.
0: Nou, dat kunnen jullie ook. Nou, daar ga ik dan dadelijk zeker naar luisteren. Dan reken ik op een nummer van jullie van de Comedian Harmonists. Ja, is... die hebben tot de oorlog opgetreden, dacht ik. En
1: tot 1934.
0: Ja.
1: Ze zijn in 1928, ik ben een groot liefhebber ervan. Ik heb er heel veel over gelezen. Ik ben ook, er bestaat nog een groep Duitse zangers. Dat heet dan de Berlin Comedian Harmonists. En die zingen nog steeds.
0: Okay.
1: Die eren eigenlijk de muziek van de Comedian Harmonists. En die geven nog steeds concerten. Die zijn ook een keer meegereisd met André Rieu over de wereld. Dat zijn echt een hele bekende groepen zelfs. En die hebben dus in 1928 die groep opgericht. En in 1933 ging het fout. Ja, toen kwamen de nazi's aan de macht.
0: Ja, het was een politieke keuze.
1: Ja, keuze. Ja, Goebbels, de minister van propaganda, die heeft dat vrij snel verboden. Maar ze waren zo populair in Duitsland dat ze de concerten mochten afmaken. En het laatste nummer wat ze gezongen hebben in Hamburg, daar is ook een hele mooie documentaire over, dat lied zingen wij ook. En dat verhaal, dat vertellen we dan ook wel eens bij optredens.
0: Oké, en dat gaan we dan straks zeker horen, nummer waarschijnlijk.
1: Ja,
0: geweldig. Wat is de kracht van jullie vieren om zo lang, want jullie zijn al een hele tijd samen, jaren geleden waren jullie al met z'n vieren bij mij in de studio op de Hoogstraat in Vlaardingen.
4: 11 jaar.
0: En jullie bestaan 11 jaar met z'n vieren.
4: Kop af.
0: Dan moet toch wel iets bijzonders zijn tussen jullie vier heren, dat je zo'n goede band blijft houden, want het komt wel op elkaar aan.
3: Is, dat ze allemaal naar mij luisteren, dus dan gaat het altijd goed.
0: Dat is Frans die dat zegt, en dat is de man die dus achter de schermen zorgt dat ze er allemaal op tijd zijn, piekfijn uitzien. Hij zorgt voor de lunchpakketten. Nee. Ja, toch?
4: Nee, ik kom voor de wijn na afloop van de repetitie.
3: Nee, maar we kunnen gewoon goed met elkaar overweg. En we hebben een hoop lol met elkaar. En, maar het helpt wel als ze naar mij luisteren. Dat wel.
4: Ja, alleen doen we dat niet. Wat ons bindt is natuurlijk dat we alle vier het zingen ontzettend leuk vinden. En ook genieten van elkaars stem. Dat het ook gewoon lekker met elkaar klinkt. En ja, dat je dan met zo'n sokkel af en toe op moet trekken. Dat is,
0: maar Het leuke is, jullie houden van zingen. Ik denk dat bijna iedereen wel van zingen houdt. Want hoeveel mensen staan niet in de douche te zingen? En ik vind het ook geweldig. Ik moet het alleen niet publiekelijk doen, want dan loopt iedereen weg. Ja. Maar jullie hebben dan die stemmen die wel passen. Jullie hebben elkaar ontmoet in Rotterdam. Ja. En vertel daar eens iets meer over.
5: Nou ja, wij komen dus voort eigenlijk uit de Mainport Barbershop Singers. Dat is dat grotere koor wat elke donderdagavond oefent onder leiding van Jorate Haasdijk. Aan in Julius College vlakbij het Hofplein. Nou ja, daar is onze zangcarrière eigenlijk begonnen. En ik ben begonnen toen ik daar kwam in volgens mij 2014 of zo. Of 2011. Als bariton. En uiteindelijk gingen we toen ook deelnemen aan conventies. En er waren er te weinig tenoren. En ik heb gelukkig een hele soepele stem die van tenor tot aan bas loopt. En toen hadden ze Frans en mij gevraagd om de tenorpartij te gaan zingen op die betreffende wedstrijd. Ja, en daar heb ik eigenlijk ben ik nooit meer vanaf gekomen.
0: En het bevalt je nog steeds?
5: Ja, ik zing ook nog in een ander koor samen met Hans. Maar daar zing ik de baspartij. Dus wat dat betreft zit ik in twee uitersten.
0: Ja, maar dan ben je lekker flexibel bezig.
5: Dat is zeker.
3: Hij is wel de man die met het grootste bereik.
5: Ja.
0: Ja.
3: Kijk, ik heb misschien, weet ik niet precies, maar drie halve octaven misschien.
5: Ik haalde vijf.
3: Maar hij haalde wel vijf.
0: Is dat nou bijvoorbeeld bij een verkoudheid van een van jullie?
3: Dat helpt wel.
0: Is dat dan wel op te vangen op die manier, neem ik aan?
6: Het ligt eraan.
5: Eigenlijk, het is volgens mij pas één keer voorgekomen dat we door een verkoudheid of zo moesten afzeggen. Ja, dat is één keer gebeurd.
4: Normaal
5: in al die tijd.
0: Maar het is niet zo dat je zegt van nou, stel Frans valt uit. Ik pak een deel van Frans mee.
5: Nee, want dan ben je die vierstemmigheid kwijt. Ja. Je kan geen twee stemmen tegelijk zingen.
0: Nee, dat is wel weer waar. Ja. Dat wordt moeilijk.
3: Je moet vier mannen of vier mensen hebben.
5: Ja.
0: Ja.
7: En je moet het geluk hebben dat de stemmen bij elkaar passen. Want in het koor waar we dan zingen, er zijn ongeveer 35 tot 40 mensen. Nou, niet iedereen heeft dan de klank in de stemmen.
5: Ja.
7: Dat het bij elkaar past. En dat is toch wel een dingetje hoor. Dat je 40 man hebben.
5: En wat je ook niet moet vergeten. Kijk, mensen die zitten in een koor. En die zingen in een koor. En dat is heel veilig. Als jij natuurlijk als leadzanger in een koor zit. Hè, dan kan je als je een stukje niet kent. Of er niet zeker van bent. Dan kan je een beetje schuilen tussen de andere stemmen.
0: Ja.
5: Maar als je natuurlijk met z'n vieren zingt. Dan heb je die
0: veiligheid
5: bescherming.
0: Niet.
5: En die veiligheid heb je niet. Dus dan sta je gewoon met je
4: Met vier solozangers
5: in de wind.
0: Ja, nou.
5: En dan moet je dus heel goed je partij kennen. En dat kost wel even wat oefening om dat te kunnen.
0: Oké, nou, jullie kennen als zangers vast en zeker ook Sarah Leander. Die zong ooit Der Wind had mir ein Lied erzählt. Maar dat hebben we nu in een wat modernere jasje van de zangeres Gabi Albracht.

En dan nu de Jacques Soyer's regio theatertips. Te beginnen in het Brest Theater in Brielle. Vrijdag 15 mei om 8:30. Brit Compagne, zei ik dat hardop? Het is altijd chaos in het hoofd van deze comedyclub Halster. Twee hondjes in Hellevoetsluis, zaterdag 16 mei, 8:15. Puur de Nijs, een odeprogramma aan Rob de Nijs. Het programma is van Marcel Mulders. De Stoep in Spijkenisse, zaterdag 16 mei, 8:30. Piet van Egen, de lieve vrede, over alles tussen Piet en zijn medemens. Het Kruispunt in Barendrecht, zaterdag 16 mei, 8:15. Je Anne, gebaseerd op het dagboek van Anne Frank, met onder andere Hugo Hane en Anne van den Broek. Het Isola Theater, Kapel aan de IJssel, donderdag 14 mei, morgenavond, 8:15. Jay Franciscus speelt Evolutie. Laat je verrassen en inspireren en geniet van een geweldige avond vol humor en positiviteit. Theater aan de Schie, hier in Schiedam. Donderdag 14 mei, morgenavond, 8:15. Opvliegers op safari, de echte vriendinnencomedy. En vrijdag 15 mei, 8:15, Stef Bos en Bent. Een heerlijk weerzien met Stef die zijn show Ik Zing 35 jaar repertoire aan songs in een nieuw arrangement. Theater Koningshof in Maassluis, vrijdag 15 mei, 8:15. Dennis van Aarsen speelt met zijn big band Close to You. Misschien wel zijn mooiste songshow. En dinsdag 19 mei in de Koningshof, 8:15, Soldaat in Verzet. Een indrukwekkend toneelspel met Zoe Kroon en Thomas Kamaar. De Kroephoekfabriek in Vlaardingen, nog even een attentie voor u. Grupo Sportivo op zaterdag 16 mei is stijf uitverkocht, dus dan maar naar het zomerterras. Stadsgehoorzaal Vlaardingen, vrijdag 15 mei, 8:30. Doek. De acteurs Casper van Bohemen en Linda Meuler schakelen in dit toneelstuk tussen heden en verleden en verschillende personages. Dit waren de Jacques Foyer's regio theatertips voor de komende week. Ik wens u een fijne theaterweek.

0: Ja, altijd lekker. Gregory Porter. Ik zag hem een paar keer op Gen Jazz en dat was genieten. Maar dat doen we hier ook in de studio. Kees die vertelde net even zo tussen de platen door. Een avontuur dat hij heeft beleefd omdat hij nogal een fan van de Comedian Harmonists was. En er is een nieuwe jongere groep opgericht die het oude materiaal zingt. Vertel maar Kees eigenlijk. Want...
1: Ja, dat is in 1997 is er inderdaad een groep opgericht in Duitsland met Duitse zangers. En die, ja, die eren dus het repertoire van de Comedian Harmonists door ja, gewoon doorlopend concerten te geven in Duitsland, in Europa. En ja, ze houden het al bijna 30 jaar vol om telkens volle zalen te trekken. En ja, ik hield het een Facebook gedeelte in de gaten om te kijken of ze een beetje in de buurt van Nederland kwamen. Maar er gebeurde niet veel. Toen dacht ik op een gegeven moment in Hamburg. Ik dacht, nou, 500 kilometer, dat heb ik ervoor over. Dus toen ben ik inderdaad een weekend naar Hamburg gegaan. Theaterkaartjes gekocht en daar de musical gezien. Nou, dat was fantastisch. Ik zat op rij 1. Ik heb heel de avond met open mond heb ik geluisterd. Het was fantastisch.
0: Ja, je hebt genoten.
1: Ik heb genoten, ja. Ja, ze hebben dus verschillende shows. Met ja, alleen de liedjes van de Comedian Harmonists. Maar ze spelen ook heel af en toe spelen de musical. Dan spelen ze dus het hele verhaal van het ontstaan in 1928... tot ja, het vervelende einde in 1934. Ja. En dat is heel aangrijpend. Met ja, dan zit je in het theater en dan klappen de deuren ineens open aan de zijkant. En dan komen er ja, acteurs, maar dan komen er ineens nazi's binnen. Die dan gewoon gaan vertellen van het is klaar heren, we gaan ermee stoppen. Ja. En dan hoor je heel die zaal, ja, die huivert dan een soort van. Er gaat echt een huivering door de zaal van ja, dat is dus gewoon gebeurd.
0: Ja.
1: En dan zit je echt in het verhaal.
0: Het is een levensechte musical.
1: Ja, het is echt een levensechte musical. Met ja, het hele decor is ook zo opgebouwd. Met acteurs. Ja, het is echt heel goed. Maar dat doen ze maar heel af en toe. Dus dat wilde ik heel graag zien. En dat was in Hamburg.
0: Dus, ja, je hebt die ritten voorover gehad.
1: Ja, ja.
0: En het leuke is, jullie gaan een van die nummers van de Comedian Harmonists,
1: ja,
0: wat jullie ook tijdens concerten zingen,
1: ja, klopt,
0: gaan jullie nu vertolken.
1: Ja.
0: Dan moet weer eventjes de pitchpipe voor de, ja, dag gehaald worden.

0: Ja, het is een mager applaus van één persoon, maar ik vond het erg mooi klinken. Hebben jullie nog iets meer voor ons in petto? Want als we nu dan toch aan het luisteren zijn, zou ik zeggen, pak er nog eentje.
1: Nou, dat doen we.
0: Kunnen we straks nog wat doen?
2: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja.
3: Een tranentrekkertje.

0: Nacho Brand Quartet. En, hoe heette dit nummer?
1: Mood Indigo.
0: Mood Indigo. Dat is een oud jazznummer.
2: Ja, dat is een oud jazznummer. Ja.
0: En
2: ja,
0: toch, het is jazz, maar het klinkt wezenlijk anders als jullie het brengen. Ja. Oh. Hoe komt dat?
1: Nou, door het arrangement, denk ik. Dat het een waarschijnlijk wel...
3: Een beetje bluesachtig.
1: Ja. Ja. We zingen ook niet alleen puur barbershop. We zingen ook het gewone, normale, zeg maar tussen aanhalingstekens, close harmony. En ja, zoals dit nummer is een beetje jazzy. Dus we zingen, we zijn niet puur alleen maar barbershop. We zingen niet alleen maar puur barbershop arrangementen. Ook andere dingen.
0: Oh, ja. American standards.
1: Ja, wat we gewoon leuk vinden om te doen.
0: Ja, ja. En het klonk fantastisch. Ja. Ik hoop dat jullie straks nog een keer wat doen. We gaan eventjes luisteren naar Billy Joel. Waan je even in een kroeg. En daar zit die man achter die piano. Oftewel de piano.

0: Ja, misschien een leuk weetje voor de fans van Billy Joel. Weet je dat het een enorme motorfan is? En niet alleen een motorfan, hij heeft zelfs een eigen motorzaak in Amerika. En hij pakt regelmatig een andere motor om daarmee lekker te gaan toeren. Echt veel spelen doet hij niet meer, maar ja, dat is natuurlijk ook de leeftijd. Maar motorrijden, dat gaat nog steeds goed. Ik wil nog eventjes verder met de heren praten, tot we straks weer naar het nieuws moeten. Maar na het nieuws komen ze zeker nog even terug, want ze gaan nog een paar prachtige dingen voor ons brengen. Jullie zijn ook op een conventie geweest. En wat is dat precies, een conventie?
1: Een conventie is een soort van een wedstrijd. Kampioenschappen. In ons geval, de laatste keer dat we meegedaan hebben, was in Zweden. En dat was het Europese festival.
0: In Helsingborg, hè?
1: In Helsingborg, in Zweden. En nou, dat is natuurlijk best wel heftig voor ons. Leuk, spannend. En we zijn daar, je staat daar te zingen voor een dikke 1000 man. Die allemaal barbershoppers zijn. In Zweden zijn er ontzettend veel barbershoppers. En ook hele goeie. Daar zitten ook bijvoorbeeld wereldkampioenen van kwartetten. En ook de Zero Eight van koren. Het is fantastisch om te doen. Iedereen allemaal de neus dezelfde kant uit. En ja, het is gewoon fantastisch om zoiets te doen. En nou, wij mochten meedoen, omdat wij de laatste drie bij de Nederlandse competities waren wij de laatste drie. En vandaar dat we mee mochten doen met het Europese. En daar zijn wij, uiteindelijk zijn we daar zesde geworden.
0: Ja, dat vind ik een hele prestatie. Ten meer omdat je zegt, er zijn in Zweden al heel veel van die koren.
1: Ja,
0: maar niet alleen uit Zweden, want ze zullen uit alle andere landen ook gekomen zijn.
1: Er waren mensen vanuit Duitsland, Spanje,
2: Engeland.
1: Nou ja, de landen Noorwegen. Die we er net op hebben genoemd, van Noorwegen zelfs. Want die mensen die hadden 24 uur moeten reizen om daar te komen. Ze kwamen ergens uit, helemaal uit het noorden van Noorwegen.
0: Uit de barre kou.
1: Ja, maar dat was wel even heel leuk. Ja,
0: dan vind ik het een geweldige prestatie als jullie zesde worden. Want van zoveel grote koor. Dat zegt toch wel ook iets voor het niveau in Nederland.
1: Jazeker.
2: Wel. Het gaat best wel goed.
1: Het niveau in Nederland is best wel
3: stijgende.
0: Hoeveel van die barbershopkoren zijn er nou in Nederland bij benadering?
2: Ik denk 20.
1: Niet zo heel veel.
3: Voor corona waren er heel veel.
1: Ja. Tegenwoordig is het alle drie. Hè? Dus je hebt een herenkoor, een vrouwenkoor en een gemengd koor. Dus nu zijn er drie verschillende soorten. Vroeger was het alleen maar mannen.
3: Heel of vrouwen.
1: Kwamen de vrouwen erbij. En nu zijn het dan ook veel gemengde koren.
0: Oké. We gaan nog even naar een man luisteren die zijn stem altijd fantastisch wist. En dan heb ik het over David Bowie. En na het nieuws dan zijn we gewoon bij u terug met Sjaak Sveje. En met de heren van Natural Blend Quartet. MUZIEK

0: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
1: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
0: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
2: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek. In totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op. En er is dus geen vervolgplan.
0: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, is even slikken, moest je kouwen. Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist beginnen. En net toen je naar buiten wou, naar binnen. Toen je dacht, het is me te veel, toen werd het minder.

Toen je dacht, nu wordt het beter, werd het slechter. Toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter. Toen je dacht, een realist te zijn, een dromer. En toen je dacht, nu wordt het winter, werd het zomer. Toen je dacht, het wordt gebracht,

0: Frans recentelijk nog gesproken. En hij heeft nog steeds die wens om met Erik Breij nog een keer dat Purper op poten te zetten. En ik hoop van harte dat ze het gaat lukken. Want Purper is iets heel bijzonders. Ook in de Close Harmonies trouwens. En als we het over Close Harmony hebben, dan hebben we het natuurlijk over de Natural Blend Quartet, die hier nog aanwezig zijn, nog zeker een half uurtje. En ja, bezig zijn met deze muziek, dat betekent waarschijnlijk nooit roken, niet te veel drinken, voorzichtig zijn met die stem, niet te laat naar bed. Jullie gaan 9:30 weg, dan thuis gelijk rustig aan.
1: Ja, natuurlijk. Gelijk aan de wijn thuis.
0: Nee, maar moet je daar speciaal toch een beetje voor leven? Want nou zijn jullie niet professional, hoewel, het klinkt het wel. Maar jullie maken er niet je beroep van. Jullie hebben allemaal andere beroepen. Maar het is een levenswerk, een hobby die heel belangrijk voor jullie is. En ja, dan moet je toch op een bepaalde manier naar leven, denk ik.
2: Nou, ik doe dat niet.
1: If
2: you don't use it, you lose it. Dus je moet eigenlijk gewoon zoveel mogelijk zingen. En wat je zingt, dat maakt op zich niet uit. Dat doe je gewoon de hele dag. Ik hoef er niet speciaal voor een dieet voor te volgen of een bepaalde levenswijze. Nee hoor, doe maar gewoon. Ja, dat ben ik.
3: Ja. Ik zing veel op mijn werk. Het maakt niet uit als je een kaal huis hebt. Ik ben timmerman geweest. Als je een kaal huis hebt en er zijn geen gestoffeerde panelen zoals hier, dan klinkt het lekker.
0: Ja, dan heb je mooie akoestiek.
3: Hoe kaler het is, hoe mooier het klinkt. En dat vind ik altijd heerlijk om
4: precies
3: te doen.
4: Hoe kaler je bent, hoe mooier het klinkt.
3: Ja. Ik ben blij dat jullie een beetje dun behaard zijn, dan helpt dat allemaal.
0: Ja, maar je moet niet speciaal voor naar leven, maar je houdt toch wel rekening mee.
5: Ja, ik ben wel, ja, inderdaad. Ja. Zeker als je in de aanloop naar de conventies, dan let je wel op. Dan wil je niet verkouden worden, laat ik het zo zeggen.
0: Daar let je sowieso op.
2: Ook met verkoudheid word je ook, dat slaat niet altijd op je stem.
0: Nee, dat hoeft niet. Maar je wordt wel kortademiger erdoor.
2: Ja, dat moet je wel echt.
5: Het wordt doffer.
2: Ja.
1: We roken niet. Maar we zingen natuurlijk wel veel. Dus op die manier train je je stem natuurlijk.
0: Ja, je stembanden zijn goed getraind.
1: Ja, dus je bent altijd wel. Je bent goed in shape met je stem.
5: Ja.
1: Dat probeer je in ieder geval.
0: Ja. Precies. We gaan nog eventjes naar een stukje muziek luisteren van de lijst. En dan gaan jullie daarna nog even twee stukken zingen.
1: Ja.
0: Chris Rea, A Fool, If You Think It's Over.

Cresseria, ook niet meer onder ons vorig jaar gaan hemelen. Maar zijn muziek die leeft, zoals ik altijd zeg, die leeft voort. We hebben hier een kwartet met fantastische zangers. En daar moet je dan ook gebruik van maken, vind ik. Heren, jullie hebben nog twee songs.

0: En dat was Goodbye Mary Lou. En je nummer uit de jaren 50, hè? Hello Mary Lou.
1: Ja.
0: Goodbye Heart.
2: Ricky Nelson.
0: Ja, Ricky inderdaad.
1: Nelson,
0: ja. Jullie hebben nog eentje in petto.
1: Ja. I'm gonna live until I die. Ons levensmotto. Pluk de dag. Carpe diem.
0: Nou, nog even...

0: Natural Blend Quartet, Frans, Kees, Ed en Hans. Het was prachtig, heren. En jullie hadden het over een toetje.
1: Ja, dan moeten we nog eventjes...
0: Dan maak ik dankbaar misbruik van.
2: Doe nog even een nummertje tussendoor.
0: Even een nummertje tussendoor, dat kan. Dat is dan een nummertje van Michael Bennett. En die man die is in Amerika razend populair aan het worden. En ik doe hier mijn best om hem ook redelijk bekend te krijgen. When that chair is empty.

When My Chair Is Empty, Michael Bennett. En de heren van Natural Blend Quartet gaan zo dadelijk huiswaarts. Maar ze hadden nog een toetje voor me, zeiden ze. Dus ik ben benieuwd. Heren, ik hoor het graag.

Nou, dank, zou ik zeggen. Het is heel mooi en die gaan we zo nog even apart opnemen. Want dan kan ik hem voortaan nog eens een keer als jingle gebruiken. Wij nemen afscheid zo dadelijk. Heren, hartelijk dank voor jullie komst. Ik heb ervan genoten. Ik hoop dat jullie het ook naar je zin hebben gehad. En wij gaan even luisteren naar Diana Krall. En een nummer van Billy Joel weer. Just the way you are.

Ja, The Ian Crawl met Just The Way You Are. En ja, het is een ijskast als je er live meemaakt, maar het is muzikaal echt fantastisch. Afgelopen weekend zat ik zaterdag op een terrasje bij Dudok in Rotterdam met een goede vriendin, Lia. En die stuurt me nu iedere dag prachtig mooie muziek waar zij zelf enorm van gecharmeerd is. En het volgende nummer, dat heeft me echt vannacht geraakt toen ik het lag, toen ik het te horen kreeg. En ik heb het geloof ik om 3-4 keer vannacht gedraaid. En je moet maar luisteren. Nico, play Desolation. Speciaal voor jou, Liam.

alleen maar zeggen dankjewel, Lia, dat je me hierop geattendeerd hebt. Het is werkelijk prachtig. Nico Play, Desillusion. En we gaan van het Frans weer even naar iets compleet anders. Dacht je van wat Frans? Doen we met Serge Gainsbourg. Parsecke.

0: Alex Roeka. Binnenkort in de Vlaamse Stadsgehoorzaal.
1: De kroeg is nog leeg. De vloer ruikt naar sop. Het gebluf van de nacht.

0: lege ochtendkroeg van Alex Roeka. En weer even een stukje cabaret.
1: Goedenavond Rotterdam, alles goed? Hou die energie vast, mensen. Ik ben net terug van Curaçao en Curaçao is echt een supermooi eiland. En wat ik het fijne vind van Curaçao is dat ze daar ook Nederlands praten. Tenminste, ze geven er wel een eigen draai aan. Want zo stond ik in de snackbar. Ik bestelde een frietje waarop de snackbarhouder heel netjes en heel beschaafd aan mij vroeg van... Zwaar, wat wil je op je friet? Dus ik zeg mayonaise. En hij was op een gegeven moment stil en hij keek me aan alsof hij niet wist wat ik bedoelde. Dus ik zeg weer mayonaise en hij was weer stil. Dus ik begon te wijzen. Ik zeg mayonaise waarop hij zei... Oh, brother. Je bedoelt witte ketchup. Wow. Ik kende die helemaal niet. Maar goed, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik een frietje eet, dan eet ik dat altijd met de vork. Maar ik denk, ik kan niet om een vorkje vragen. Want dan begrijpt hij niet, dus ik moet het een beetje in zijn taal vragen. Dus ik vroeg ook, heb ik kapotte lepel? En uiteindelijk kreeg ik een friet met een kapotte lepel. En toen zei hij, zwaar, anders nog iets. Ik zeg, ja, doe maar een hamburger. En hij was weer stil. Ik denk, fuck, moet ik deze gast alles uitleggen? Dus ik zeg, zo'n platte frikandel, weet je wel. Waarop hij zei, zwaar, ik weet wat hamburger is. Maar wat is platte frikandel? Doe het alsof ik dom ben. Dus ik zeg, is goed, doe maar een hamburger. Oké, zwaar, wat voor saus? Ik zeg, doe maar ketchup. Zwaar, we hebben geen ketchup. Ik zeg, what the fuck is dat dan? Zwaar, dat is rode mayonaise. Tja. Nee, ben ik ook acteur. Ik ben net klaar met een musical. En wat mij is opgevallen in musicals is dat de gemiddelde acteur altijd zo goed kan overdrijven. Weet je, als ze gaan zingen zijn ze altijd zo buiten adem. Weet je, het is altijd van... In ons dorp... is het altijd rustig... maar iets nieuws... Dat gebeurt hier niet. Ik heb namelijk zelf in een musical gespeeld. Gelukkig heb ik een rol mogen spelen die dicht bij mij stond. Weet je, dat was voor mij een beetje autobiografisch. Ik speelde namelijk een loverboy. En nee, maar toen ik het script las, het was heftige shit, man. Het was echt heftige shit. Het was zo heftig dat ik mijn neef eigenlijk gedwongen heb om naar de première te komen. Puur om hem te confronteren met zijn verleden, weet je wel. Omdat hij namelijk zelf slachtoffer was van een loverboy. Dus dat een beetje. Nee, maar mijn neef die vertikte het ook om te komen. Ik zeg, waarom kom je niet? Hij zegt, luister vriend, musicals gewoon voor flikkers, man. Ik zeg, sorry? Ja man, musicals gewoon voor flikkers. Ik zeg, sorry, dus je noemt mij gewoon een flikker?
2: Ja.
1: Nou, ik zweer het, op dat moment, ik was boos. Ik was echt super boos. Ik wilde hem echt op zijn bek slaan, weet je wel. Maar ja, gelukkig werd ik tegengehouden door mijn vriend. Die zei, hey Nabil, hij is het niet waard. Hij is gewoon jaloers, laat het gaan. Ja, nee, ik wil het eindigen met één ding. Ik vertelde laatst aan iemand dat ik stand-up comedy doe. En toen zei hij tegen mij, als je stand-up comedy doet, dan moet je imitaties kunnen. Dus ik kan geen imitaties, maar ik heb speciaal voor jullie vanavond heb ik hier 3 imitaties voorbereid. Speciaal voor jullie, hier komt er dan. Mijn eerste imitatie is een Nederlander in een discotheek. Dit is mijn eerste imitatie, een Nederlander in een discotheek. Mijn tweede imitatie is een Surinamer in een discotheek.
3: Poppetje, heb je nog zin?
4: Ja, deze humor die komt van Nabil. En dit is Melody Gardot, Sunset.

Melody Gardeau, moet ik zeggen. Heerlijke muziek. En wat dacht je van een stukje Italiaans doen we met Angelo Branduardi, Il Dono del Cervo.

het zit er alweer bijna op. We gaan luisteren naar de laatste plaat. Nou, dat de klanken van Angelo Brandwehr, die zijn weggestorven. Ik kocht ooit een LP van Dorothy Moore en daar stond dit stuk op. En ik vond het zo waanzinnig mooi. Echt fantastisch. Misty Blue.

dit was hem dan weer, Sjaak Verweij van woensdag 13 mei 26. Morgen ben ik in één dag een jaar ouder. Ja, het is wat. Sjaak Verweij is een productie in de samenstelling, de techniek en de presentatie van ondergetekende Sjaak Nachtegaal. Je hoort Sjaak Verweij elke woensdagavond tussen 8 en 10 uur op 2. Voor vanavond zeg ik dank aan het Natural Blend Quartet, te weten Hans Verwoerd, Kees Esbach, Frans Koevoet en Ed Goede Gebeuren. Het was gezellig, heren. Leuk dat jullie er waren. Gaat u zo dadelijk slapen, dan wens ik u een goede nacht. Blijft u nog luisteren op 2, dan hoort u tot 12 uur 2 actueel. Natuurlijk verwijs ik u graag naar onze maandag, vrijdag, zaterdag en zondagavondprogramma's. Allemaal even mooi en zeker de moeite waard om te beluisteren. Wat mij betreft, dank voor uw aandacht en fijn dat u er weer bij was. Tot volgende week bij Sjaak Verweij, hier op 2.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
1: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
0: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
2: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel. Dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
0: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is woensdag 13 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de spoelingsschouw. Die gaat namelijk binnenkort weer varen. Je hoort alles over de verdwenen lichtbak van brouwerij Vulkaan. En je hoort hoe voetbalvereniging VFC op de vingers is getikt.

0: 2.
1: Dit is 2.
2: De spoelingsschouw. Al een aantal jaar is daar best wat om te doen. Maar op dit moment wordt er eindelijk gewerkt aan het bootje en gaat er binnenkort weer de vaart in.
3: De gemeente Schiedam heeft de schouw overgedragen naar ons als werkplaats met de opdracht: zorg ervoor dat de schouw gaat varen. Dat de Schiedammers zo meteen mee kunnen varen in de enige overgebleven originele spoelingsschouw die de stad nog rijk is. Van alle honderden schouwen die hier door de stad gevaren hebben, is er nog eentje overgebleven. En die gaan we zorgen dat die zo meteen weer een grote deel van de dag door de havens in Schiedam vaart.
2: Maar voordat dat zover is, gaan we nog even kort terug in de tijd. Een aantal jaar heeft de schouw op de kant gelegen naast Molen de Noord. De boot ging roesten en dus werd er een petitie opgezet die meer dan 600 keer werd ondertekend om de schouw te restaureren en te behouden. Na lang wikken en wegen kwam er dan eindelijk beweging in. Kwam de boot in februari 2024 terug naar Schiedam en nu ligt hij in Leimuiden om volledig naar wens, met overkapping, te worden opgeknapt.
3: Al die werktuigen en de goten om de spoeling af te voeren en aan te voeren, die lagen ook aan dek. Dat beeld willen we eigenlijk een beetje weer terugmaken. In ieder geval dat vlakke dek. Dus dat hebben we verzonnen. Een complete staalconstructie waar dat vlakke dek bovenop zit. En op het moment dat er zo meteen gevaren wordt, komt dat hele dak komt omhoog. En daaronder vandaan komen dus een aantal banken waar je als bezoeker zo meteen kan zitten. Ja.
4: In onze boten kan niemand droog zitten. En er is best wel eens vraag naar: kunnen we een boot krijgen? En zeker bij trouwpartijen of zo, waar we ook droog kunnen zitten. Ja. Nou, het kwam ons natuurlijk best goed uit. Hè? En is het een keer erg slecht weer, dan kunnen we ook deze boot nemen.
3: En als je aan het varen bent, heb je een overdekte spoelingsschouw. En als je klaar bent, zakt dat dek weer terug. En dan ligt er weer een originele spoelingsschouw in de Schiedamse havens.
4: Ja. In het voor- en naseizoen kunnen we deze boot nemen. Dus we hebben dan 2 open boten die nog steeds heel geliefd zijn. En dan hebben we ook dadelijk de spoelingsschouw, waar je dus droog kan zitten wanneer je een rondvaart maakt.
2: Ja. De verwachting is dat er nog wel wat werk aan de schouw te verrichten is en dat er hopelijk dit vaarseizoen nog in de Schiedamse wateren te vinden is.
4: Wij hopen in ieder geval dat het in de loop van dit jaar, maar als ik het zelf

0: Als ik mag schatten, dan hoop ik dat hij in oktober dat hij er is. En het leuke is, als hij dit jaar er komt. Wij bestaan als Stichting Rondvaartboten Schiedam dit jaar exact 25 jaar. En dan zou het natuurlijk echt een leuke uitbreiding van onze vloot zijn in ons 25-jarig jubileum. Dus ja, wat dat betreft komt het ook nog goed uit.
1: De kerst op de taart.
0: De kerst op de taart en daar zelfs nog een beetje slagroom op.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, ook vanavond blijft de kans op een buitje nog bestaan. En met een beetje geluk gaan we de zon nog zien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen begint de dag ook regenachtig bij zo'n 9 graden. En morgenmiddag dan klimt de temperatuur langzaam op naar een graad of 12.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Twee actueel.
3: In het centrum van Vlaardingen is het plantsoen bij de Ridderhof tussen de Van Riebeekstraat en de Valkstraat flink opgeknapt. Burgemeester Frederik Zevenbergen opende het vernieuwde parkje dinsdag samen met buurtbewoners. Het groen aan de Van Riebeekstraat was de afgelopen jaren steeds minder toegankelijk. Daarom mochten bewoners meedenken over de nieuwe inrichting van het plantsoen. De gemeente heeft erbij extra aandacht besteed aan vogels. Zo staat er nu een speciale mussentil. Een vogelverblijf waar tientallen mussen kunnen slapen, schuilen en broeden. Ook is een deel van het groen bewust wat ruiger gehouden, zodat vogels meer ruimte hebben om voedsel te zoeken en nesten te maken. Daarnaast is er een wadi aangelegd. Dat is een verlaging in het groen die regenwater opvangt. Volgens de gemeente helpt dat om wateroverlast bij flinke regenbuien te verminderen en het riool te ontlasten. De komende tijd onderzoekt de gemeente samen met de bewoners of regenpijpen van omliggende woningen kunnen worden afgekoppeld van het riool en aangesloten op de nieuwe wadi. En voor meer nieuws uit Schiedam en Vlaardingen en voor foto's over het nieuwe groen, het vernieuwde groen, vind je op onze website. Dit is 2.nl.

0: Bij Vulkaan zijn we wel eens meer iets kwijt. Maar we zeggen altijd hier, het is niet weg, maar het is tijdelijk ergens anders. En dat blijkt nu dus ook wel weer zo te zijn.
1: De geliefde lichtbak van de Vlaardingse bierbrouwerij Vulkaan was ongeveer 5 maanden spoorloos. Het gaat om een verlichte bak met het logo van de brouwerij, die vooral in donkere ruimtes goed opvalt. Waarschijnlijk verdween die lichtbak ergens tussen 22 januari... tijdens het afscheid van oud-burgemeester Wijminga en 26 januari bij de inhuldiging van burgemeester Zevenbergen. Marco Bosman, die werkt voor de gemeente, vond het collectors item terug op de plek waar de lichtbak is kwijtgeraakt. Het stadhuis in Vlaardingen.
2: Na het afscheid van de burgemeester hebben ze hem gevonden en hij lag bij het vuil. Ja, dat is wel grappig inderdaad, want hoe lang heeft het kunnen duren? Ik kom daar ook niet dagelijks. Hij lag achter in de stelling. En het is natuurlijk een prominente rode kleur met wit. Dus ik had zoiets, wat ligt daar dan? Toen ging ik kijken, bordje van Vulkaan.
1: Op 10 maart plaatste Vulkaan een bericht op Facebook met de oproep om de lichtbak weer terug te brengen naar de bierbrouwerij. De gelukkige vinder krijgt het echte Vulkaanbiertje.
0: Op het Facebookbericht kregen we best een hoop reacties. Tips niet echt, want mensen wisten natuurlijk niet waar die was. Dus als je een tip zou geven, dan zou je ook weten waar die was. Dus dat hebben we niet gehad. Maar er is wel hoop op gereageerd, inderdaad.
2: Ja, 1 en 1 is 2. Dat is natuurlijk, het was ook nog eens een collectors item. Ik wist dat ze hem kwijt waren en dat hij heel erg geliefd was. Dus ik denk, ik ga gelijk bellen.
0: Nou, het is natuurlijk te gek dat hij weer gevonden is. En ik kan me dat helemaal voorstellen dat hij ergens in een hoek ligt en dat niemand daarop let. Behalve dan Marco, die dat dan daar wel een radar voor heeft om vulkaan-items op te sporen. En daar zijn we heel dankbaar voor. Hartstikke tof.
2: Als Vulkaan ergens een evenement heeft, dan hangt er altijd dat bordje Vulkaan. Dus het is een heel zichtbaar ding. En ik ben heel blij voor iedereen. Sowieso dat iets weer terug is.
0: Nou, hij gaat weer mee op tour. Hè. Dus overal waar we met ons mobiele vulkaanbarnetje komen, zal die weer mooi schijnen. En ik denk dat dat Under the Bridge Festival is, 30 mei. En voor de eerlijke vinder hebben we een hele mooie fles vulkaan vat geruit. Marco, geniet ervan.
2: Ja, dat ga ik zeker doen. Lekker, dank jullie wel.
0: Dank je wel.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over sport voornamelijk. Want waarom is voetbalvereniging VFC op de vingers getikt? En je hoort dat CWO en Ketel Spaland strijden om het naderende kampioenschap.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

Goedenavond, het is woensdag 13 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over waarom voetbalvereniging VFC op de vingers is getikt. En CWO en Ketel Spaland strijden om het naderende kampioenschap.

0: 2.
1: Voetbalvereniging VSC heeft een sanctie opgelegd gekregen door DCMR Milieudienst Rijnmond. De aanleiding hiervan was de derby tussen VSC en Sion. Tijdens de wedstrijd werd er alcohol langs de lijn gedronken en vuurwerk afgestoken.
2: VSC Sion was een één groot feest. De politie was aanwezig, die schatte tussen de 1500 en 2000 man publiek. Het was ontzettend gezellig, het was één groot feest, één grote happening. En dan krijg je achteraf een bericht van de DCMR, was in eerste instantie, dat er een last onder dwangsom komt van €2000... omdat we vuurwerk afsteken en herrie hebben gemaakt, dat er alcohol onder de 18 is geschonken. Ja, en dan krijg je toch wel een domper. Dan denk je van ja, waar hebben we het voor gedaan?
3: Ja, dit is het parkeerterrein waar het vuurwerk is afgestoken. Nou, zoals je ziet is VFC aan de andere kant van het hek. Dit is gewoon openbaar terrein. We hebben hier geen zeggenschap over. We huren het niet. We hebben hier eigenlijk niks mee te maken. Ja, maar toch zegt de gemeente, ja, het is jullie verantwoordelijkheid.
2: De KWB heeft ook nog even een bericht gestuurd voor joh, we hebben gezien dat de alcohol langs de lijn is geschonken of gedronken. En ja, dan denk je van, weet je, we hebben 1500, 2000 man. We hebben 4 man beveiliging. We werken met bandjes. We gaan proberen alles in de hand te houden. Van tevoren met onze supporters afgesproken. Jongens, geen vuurwerk op terrein. Het is een enorm dubbel gevoel als je ziet wat we dan allemaal doen en wat voor feest het is. En je krijgt dit, dan denk je, ja, en nu? Want het probleem is niet dat ja, het probleem is hoe ga je het handhaven. Wij willen heel graag, we willen van alles doen, maar het is gewoon niet te handhaven.
3: De politie is hier niet geweest. Ze waren wel op het terrein en ik had ook gezegd van joh, wacht eventjes, dan kunnen jullie erop letten. Dat hebben ze niet gedaan. Goed, dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel, die hebben ook geen zin om achter een stel jongetjes aan te rennen met vuurwerk.
1: VFC zegt dat de club onder een vergrootglas ligt na de derby tegen Sion. Bij nieuwe overtredingen dreigen maatregelen zoals puntenaftrek, wedstrijden zonder publiek en sancties voor betrokken supporters.
2: En dan is het enige wat je kan doen is aan je trouwe supporters vragen voor jongens, willen jullie alsjeblieft meedenken? Willen jullie opletten? Willen jullie je best doen? Willen jullie niet de club benadelen? Ik heb de hooligans van het VFC, als je ze zo mag noemen. Dat is een hele leuke groep jongens die echt sfeer maken. Die heb ik nog niet gesproken. Maar ik ga ervan uit dat zij ook meewerken.
4: Ja, maar mocht het wel gebeuren, dan krijg je dus wel te maken met de maatregelen die in het bericht stonden. Dat verandert de situatie misschien wel.
2: Ja, nou ja, dan zijn we ook genoodzaakt om die jongens, als we ze betrappen, eruit te pikken. En dan krijgen ze echt een schorsing aan de broek. En als het echt uit de hand loopt, ja, dan gaan we misschien wel over proberen. Het is niet anders. Okay. We moeten onze club gewoon gezond houden. En we kunnen het ons niet voorloven om zoveel geld uit te geven om niks.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, ook vanavond blijft de kans op een buitje nog bestaan. En met een beetje geluk gaan we de zon nog zien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen begint de dag ook regenachtig bij zo'n 9 graden. En morgenmiddag dan klimt de temperatuur langzaam op naar een graad of 12.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: De gemeente Vlaardingen heeft stevige kritiek op de vervoersplannen van de RET voor 2027. In een brief aan de metropoolregio Rotterdam-Den Haag schrijft de gemeente dat de bereikbaarheid van de stad achteruit gaat en dat Vlaardingen harder wordt geraakt dan andere gemeenten. Voor metro en tram verandert er volgens de plannen niets. Bij buslijnen staan wel grote wijzigingen op de stapel. Zo krijgt lijn 56 een andere route, gaat lijn 57 rijden in Vlaardingen en verdwijnt buslijn 126 tussen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Ook vervalt de bushalte bij het Zonnehuis. Wethouder Rens de Ron maakt zich zorgen over de gevolgen voor onder meer woonzorglocaties, winkelcentrum De Loper, het zwembad en scholen in Holy en de Westwijk. Ook bij het Zonnehuis zelf leidde het verdwijnen van de halte tot kritiek. De SP in Vlaardingen startte een petitie tegen de plannen. Die werden ongeveer 800 keer ondertekend. Volgens de partij zijn veel bewoners in het gebied afhankelijk van de bus. De gemeente erkent dat er volgens de nieuwe plannen nog bushaltes op enkele honderden meters afstand blijven liggen. Maar vindt dat er te weinig rekening wordt gehouden met ouderen en minder mobiele reizigers. Daarbij wijzen ze ook op de drukke kruispunten met verkeerslichten op de looproute. Verder vreest de gemeente dat winkelcentrum De Loper minder goed bereikbaar wordt. De nieuwe bushaltes komen verder van het winkelcentrum te liggen en meerdere bestaande haltes verdwijnen. Tot slot betreurt Vlaardingen het verdwijnen van buslijn 126. Volgens de gemeente gaat daarmee een directe verbinding met de omliggende gemeente verloren. Ook het verdwijnen van de halte Floreslaan wordt gezien als een gemis, omdat die dichtbij recreatiegebied de Broekpolder ligt. Meer over de veranderende buslijnen en andere vervoersplannen van de RET vind je op onze website. Dit is 2.nl.

0: De eerste elftallen van het Schiedamse Ketel Spaland en het Vlaardingse CWO maken allebei nog kans op het kampioenschap. Met nog 2 wedstrijden te gaan staan de clubs op plek 1 en 2 van de competitie. De strijd om de titel nadert zijn beslissende fase.
1: Je voelt dat je dichtbij bent. Dat had je eerder ook. Misschien was je nog wel dichterbij eerder qua stand die je voorstond. Maar goed, die punten heb je op dezelfde manier weten te verliezen als dat je ze hebt opgebouwd. Namelijk, iedereen is bijna vergelijkbaar met elkaar in deze competitie.
2: Kijk, na de laatste wedstrijd tegen CWO stonden we 8 punten achter. Leek het een onmogelijke opgave om nog voor de bovenste plaatsen te gaan. Toen hadden we ook het gevoel nog dat we de periode misliepen. Die hebben we de week erop in ieder geval gepakt. En vervolgens liet CWO wat punten vallen en dan kom je ineens weer gelijk te staan.
1: Natuurlijk, het is een derby als in de Waterweg derby, zoals anderen het zullen noemen. Vlaardingen, Schiedam. Maar het is niet zozeer dat je zegt van onderlinge strijd qua haat en nijd. Op die manier zeker niet. Sterker nog, Paul van Loenen, goede vent. We gaan goed met elkaar om daarin. Eerder zei hij zelfs van gezien die voorsprong, wij zorgen dat jullie kampioen worden. Toen hebben we zelf dingetjes laten liggen waardoor hij ineens in de nek aan het hijgen was. Wellicht doelde hij toen de tijd op Berkel als de naaste concurrent. Maar het is geen haat of nijd.
2: Bij ons in ieder geval speelt het er niet. Het is meer in Schiedam dat er wat echte derbies op het spel staan. Je merkt wel dat het een voor ons hele lastige wedstrijd is. Want in de historie van Ketel Spaarland en CWO is de wedstrijd voornamelijk door CWO gewonnen. Waar het niet dat we, denk ik, hier in de thuiswedstrijd wel een resultaat hadden kunnen neerzetten. Maar er is geen rivaliteit.
0: Vorige week stonden de clubs nog gelijk in punten. Maar na de nederlaag van Ketel Spaarland tegen Charlo's op zaterdag 9 mei... heeft CWO nu 3 punten voorsprong.
2: Ik werd zaterdag uiteindelijk ook nog ingefluisterd door een van mijn spelers die dan geblesseerd aan de kant stond. En hij zegt ook van ja, trainen, natuurlijk is het nu even een teleurstelling. Maar gaan we kijken naar het totale seizoen, moeten wij eigenlijk al tevreden zijn waar we staan. 2 jaar terug speelden ze na competitie om degradatie te ontlopen. Vorig jaar werden met een jonge groep, met eigenlijk voornamelijk jongens van de club, 5e. En nu zijn we een aantal posities gestegen op de ranglijst. Dus moeten we eigenlijk tevreden zijn. Alleen zo na afgelopen zaterdag voelt dat wat anders soms.
1: En ja, wat denk je nu als je zo dichtbij bent met nog 2? Ja, als je dit nog weggegeven, potverdikke me, dan word je gek. Dus dat... dat is een kwestie van gewoon stoïcijns doorgaan. En dat doen we eigenlijk het hele jaar al. Niet naar anderen kijken, gewoon je eigen ding doen en dan hopen op anderen.
2: Dus ik had ons wel in de top 4 verwacht. En dan moet het seizoen gunstig lopen en dan ga je voor plek 1 meedoen. En dat is uiteindelijk gebleken.
1: Nou ja, en Keto en wij stonden vorig jaar tot het laatste moment ook nog dat we naar beneden moesten kijken. Zo eerlijk moet je ook zijn. Maar we eindigden ook vlak achter elkaar 5e en 6e, zeg ik uit mijn hoofd. Maar dat je dan met z'n tweeën zo tot het eind met elkaar mee doet, dat is wel bijzonder.
3: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

0: de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist? Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En we zijn er maandagavond pas weer vanaf 6 uur met een nieuwe twee actueel. Heeft alles te maken met natuurlijk Hemelvaartsdag. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen wel gewoon op ditis2.nl. Voor nu nog een heel fijn hemelvaartsweekend. En heel graag tot de volgende keer.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal